0: Regio-info.
1: Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Nieuws van Lekkerkerk vertelt. Dag luisteraars, Lekkerkerk vertelt. Die organiseert op zondag 14 juni alweer voor de vijfde maal een verhalenmiddag. Ditmaal trekken de vertellers het dorp in en dragen ze op 6 verschillende locaties verhalen voor. Allemaal rondom het thema groot, groter, grootst. De middag start om 1:30 bij het Huisje van de Zeeuw. En het ticket voor deelname bedraagt €7,50 per persoon. Voor meer informatie en of kaarten bestellen, kijkt u op de website dorpshuislekkerkerk.nl. Zondag 14 juni, Lekkerkerk vertelt.

country club either.

0: regio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06-18-24-7887. Dat is 06-18-24-7887.

0: info.
1: De IJsclub Vriest bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vriest wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 16:30 middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vriest die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerclinic die begint om 16:30 middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvriest.nl.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 14 juni aanstaande verzorgd door de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter. En die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden!
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Capelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algarabrug.

0: info.
1: Repair Café in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimp aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3:00 middags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3:00 middags zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter. Uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

0: regio-info.
1: De Tienerleesweek. De Bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni... activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke Tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Klimp aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een digitaal café in Haastrecht. Op donderdag 11 juni is er weer een digitaal café in de bibliotheek aan de Grote Haven nummer 2 in Haastrecht. En wel 's morgens tussen 10 en 11 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
3: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
2: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Til kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
4: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
2: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassen van het zwembad.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

Info. Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de 8e maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert. En dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia. En daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Het begint om 8:30.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak? Of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt? Of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het NIBUD.
3: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
2: Het NIBUD wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
4: Zag ik ineens jou?
2: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: regio-info.
1: De avondvierdaagse is gewoon over. Dag luisteraars, in de week van 15 tot en met 19 juni komen kinderen en volwassenen samen om mee te doen met de jaarlijkse avondvierdaagse. Het is de avondvierdaagse in Schoonhoven die niet alleen draait om wandelen, maar ook om plezier maken, elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier in beweging zijn. Gekozen kan worden in die week over 2,5, 5, 10 of 15 kilometer. En de kosten voor deelname €7,50 per persoon in de voorinschrijving, €8,50 op de eerste dag. En op de vrijdagavond, de laatste avond, is er weer de traditionele défilé. De Schoonhovense avondvierdaagse van 15 tot en met 19 juni.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
3: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
2: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
4: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
2: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Beluisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpen en de Waard met Adrie Oudernes.
1: Goedemorgen, 6 minuten over 9, 9 juni 2026. En het is ook nog dinsdag. En het is ook nog voorlopig althans mooi weer. Maar ja, hoeveel buien zullen er vandaag komen? Ik zou het echt niet weten, maar het zullen er niet weinig zijn, is de verwachting. Onze weerman Gerard van der Stelt zal daar misschien wel kunnen bevestigen of ontkennen. Hij heeft er tenslotte verstand van. En we zien hem graag tegemoet op deze mooie dinsdag. Ik weet niet of hij een gaatje in zijn agenda heeft. Hoor. Dus, en als dat niet lukt, nou, dan is het misschien morgen wel weer de beurt aan hem. Goedemorgen, fijn dat je luistert. We hebben misschien weer een bezoek van Eswin. We hebben misschien, dat is haast wel zeker, weer een bezoek van Kees de Haan. Met zijn verrassende drie muzikale bijdragers. Met het verhaaltje daarbij uiteraard. Dat is allemaal in de loop van deze uitzending. En natuurlijk zijn we ook nog bezig met alle zaakjes, verhaaltjes, dossiertjes en noem het allemaal maar op. Wat dus de aandacht krijgt en de aandacht ook verdient trouwens. Om even door te geven aan u, luisteraar van RTV Krimpen de Waard. En uiteraard vergeten wij de muziek ook niet. Nee, oh nee, zeker niet. Dus...

Heb je nou gehoord wat hij zei? Heb je nou echt gehoord wat hij zei? He? You never be old to feel young en zo. En nog zo'n hele mooie zin. Van, ja, je kan je wel 100 jaar oud zijn, maar als je je 21 voelt, nou, he? Dus ik bedoel maar. Dat was de formatie Friday hier bij TV Klimperwater. En het is nog maar, wacht even, dat willen we niet. We willen gewoon dit. Maar we zijn nog maar net begonnen en zo. En het is nog maar dinsdag, dus wat dat betreft. Maar er is ook nog zoiets als een burendag die er aankomt. Want je kan dus vanaf 2 juni, dus dat is al even aan de gang, een bijdrage aanvragen voor je burenactiviteit. En zo. En dat is mooi, want het is namelijk zo dat dat bestemd is voor, ja, zeg maar, voor spelmateriaal of andere benodigdheden. Om samen uw buurt op te fleuren. En dat kan dan tijdens die burendag. Want dat is, ja, dat duurt nog even. 26 september. Eerst even vakantietijd natuurlijk. Maar dan is het inderdaad tijd voor de burendag. Een mooie gebeurtenis. Maar daarom dat bericht, hè, omdat er is een subsidiemogelijkheid en ondersteuning in eurotjes, maximaal 350 euro. En dat allemaal voor dus die materialen die ik net noemde. En je kan ook een steuntje in de rug krijgen van Welzijn Krimpen en Waard. Want het is namelijk zo dat die dus ook met ideetjes rondlopen. En als nou een van die ideetjes misschien van u toepasbaar zou kunnen zijn, ja, dan is dat alleen maar mooi natuurlijk. Hè? Waarom zou je het wiel iedere keer uitvinden als het er al lang en breed is? Dus vandaar. Dat is dus als je hulp wil hebben bij je plannen, die dus ongetwijfeld hier en daar wel zullen ontstaan en misschien al aanwezig zijn. En dat kan je dus via de website van Welzijn Krimpen en Waard, kan je dus daar dus over contacten en het nodige dus communiceren. Dus de burendag, hij zit eraan te komen. Elk jaar is dat prijs. En ja, en het is ook nog zo, dat moet ik er ook nog even bij vertellen. De subsidiepot, die is er, maar die is eenmalig. Ik bedoel, hij wordt niet aangevuld als die leeg is. Dus wees er snel bij. Niet geschoten is altijd mis, zeg ik altijd maar zo. En zo is het ook. Dus we zullen eens even kijken. Helemaal vrij. Prachtig mooi. Eens even kijken of wij nog wat hebben om te laten horen in onze taal. Ja, waarom niet? Hè? Ik heb dus in de boeken Raymond Hermans. Oh ja, Raymond Hermans. Hoe is het van gehoord? Jawel, Raymond Hermans die is al even bezig in de muzikale activiteiten. Sowieso. En dus zullen we eens even laten horen wat hij te vertellen heeft.

Ja, het is de zoveelste verhaal en hij kan in de boeken. Maar. Heer Hermans was dat. En hij weet het al. Hij weet het al hoe het vanavond af gaat lopen. Nou, wij wisten gisteravond nog niet hoe het in Amerika af ging lopen wat betreft het Nederlands elftal. Wat? Zijn dat professionele voetballers, vraag ik me dan af. Die dus in de wei stonden tegen dat Azerbeidzjan, geloof ik dat dat heette. Ja, precies. En als je dan ziet, er is er eentje die echt gelijk heeft. En dat is de bondscoach, de heer Koeman. En wat zei die? Nou, als het zo blijft zoals het nu gaat, dan komen we niet ver. Hij kan wel eens gelijk hebben. Dus mensen, wees voorzichtig met het opsieren van de straten in de oranje kleur, want het kan wel eens een fiasco worden. Ik ben niet negatief hoor, helemaal niet. Het kan nog verbeteren, hè, dus...

Let me go home. Nou, misschien wel toepasselijk. Maar goed, nee hoor, ze gaan wel lekker spelen. Maar gisteren was dat echt, nee. Dat was een hele saaie bedoeling. Zonder publiek ook nog, die wedstrijd en zo. Heb je het gezien? Nou, dan kan je alleen maar zeggen, ja, er zit wat in wat je zegt. Maar goed, het kan verkeren. En ja, misschien is het wel juist een beetje een soort van schijnbeweging, hè, voor de omgeving. Om te laten zien, oh, dat stelt niks voor de Nederlands elftal. Totdat ze gaan spelen, hè? Dus dat zou zomaar kunnen. We hebben vanavond weer een vergadering. Dat allemaal vanuit de gemeenteraadszaal, de raadzaal van Lekkerkerk. Onder voorzitterschap van de heer Oudshoorn is er dus een beeldvorming ruimtevergadering. En dat is dus een informatiebijeenkomst. En dat gaat dan over het groot onderhoud Algerabrug en de criteria hoogbouwvisie en zo. Dus er zit een thema assortiment in. Ja, dus de presentatie van de raad van de gemeente Krimpenerwaard vanwege de afsluiting Algerabrug, want dat zit er aan te komen. En dat is toch best wel een behoorlijke ingreep. 4 weken, zeggen ze. Maar voor hetzelfde geld kan het ook 8 weken worden. Als er wat tegenslag is, nou 8. Nou, laten we er maar 5 van maken. He, dat is misschien beter. Maar er is ook nog zoiets als een andere presentatie. En dat is dus de presentatie Visie Gestapeld Bouwen en zo. Ja, er wordt hard gewerkt aan dus die 4000 woningen die voor 2040... er moeten staan. En dat gaat niet zomaar vanzelf. Dus er moet dan wel gebeuren. En we weten natuurlijk dat het zo ongeveer 10 jaar duurt... voor het eerste idee richting de eerste steenlegging... van een te bouwen pand, zeg maar. Dus die 10 jaar die moet je dus ook even wegcijferen. Dus dan zijn we nu eigenlijk al om 2036. Dus we hebben nog 4 jaar de tijd. Netto, hè? Netto. Begrijp je? zo is het gewoon. Goed, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan eens eventjes naar Afrika. Ja, lijkt me wel een heel goed idee. Naar Afrika. Op vakantie zou het kunnen, maar de muziek die is er niet minder om. Omdat komt dat toch weer een beetje ertussendoor. Muziek met een sausje uit Afrika. Nou, zullen we eens even luisteren? Komt-ie hoor.

0: Zo dan. Samba Afrika. À la Céline Dion en zo, die zou er ook bij betrokken zijn. Volgens mij is dit gewoon een AI-productie, maar wel een briljante. Man, wat klinkt dat lekker. Hé, een verademing. Ja, als je al in Afrika ooit geweest bent op met vakantie, dan weet je dat klopt gewoon. De muziek met dus een vakantie in Afrika. Ondanks alle narigheid die daar ook plaatsvindt. Hoor, net zo goed, dus van dat betreft. Maar nog eventjes naar die commissievergadering die vandaag er is. Tussen 8 uur en 11 uur maximale tijd. Want ja, er zijn nog wel een aantal zaken die dus in de toekomst gaan spelen. En dan kom ik dan toch weer eventjes terug op dat gestapelde bouwen. Want ja, die woonvisie en die opdracht die men zichzelf heeft gegeven vanuit de gemeente Krimpenerwaard. Die 4000 woningen. Dat gaat niet zomaar natuurlijk. Dus, maar ja, het gaat erom dat de kwaliteit van alle woonkernen, die moet toch wel in stand blijven. En de groene factor, zeg maar. En kortom, het moet gewoon in evenwicht en in balans zijn. Dus dan kan je dan zeggen, gestapeld bouwen. Ja, hoe hoog is gestapeld bouwen? Hè? Dat is ook weer zo'n punt. Is dat 3 hoog, 4 hoog? Of zo is in Krimpen aan de Lek. Daar is het geloof ik wel 6 hoog. Ja. Dus we zullen het zien. Het is misschien wel te volgen op jouw televisie vanavond tussen 8 uur en 11 uur. En die commissievergadering. En dus Algerabrug en gestapeld bouwen, dat zijn toch wel de 2 hoofdschotels van de avond die dus de revue passeren en zo en zo. Zeg, weet je wat er aan de hand is? Binnenkort een buitje zo.
1: Raindrops are falling on my head.
0: Ja.

Ja, ja, raindrops keep falling on my head. Als je de hele dag buiten verblijft, vandaag, dan heb je alle kans dat dat inderdaad gaat gebeuren. Ja, ik dacht het wel. Vannacht was er trouwens ook al hier en daar een portie mooie regenbuien. Ik bedoel, ja. Maar ja, daar merk je dan niet zoveel van. Behalve als je dus dan toevallig wel aan de weg aan het werken bent. Want ja, dat gebeurt ook vaak 's nachts en alles. Dus, nou. Maar in ieder geval, BJ Thomas was dus degene verantwoordelijk voor het afgelopen liedje. Om 9:30 precies. Absoluut. Zijn nachtelijke werkzaamheden aan de Algarabrug in de planning. Dus dat is gelukkig ook maar 's nachts en zo. Maar ondertussen zal dat eventueel wel wat verkeersoverlast teweeg brengen. Want in de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 juni, dus dat is volgende week, hè? Ja. Dan zijn er voorbereidende werkzaamheden aan de Algarabrug. Hiervoor zijn dus langdurige brugopeningen nodig. Waardoor er hinder is voor alle weggebruikers. Dus fietsers, autoverkeer en voetgangers. Allemaal dus, met z'n allen. De wachttijd is er. Trouwens, het gebeurt tussen 1 uur 's nachts en 5 uur. Dus dat is echt een hele rustige tijd. Maar desalniettemin is het toch wel voor de automobilisten een omleidingsroute. Maar ja, die gaat natuurlijk via Gouda. Ja, maar er is geen keuze. De pontveren die varen 's nachts niet. Dus je moet gewoon dan wel over Gouda. Dus, maar het is tussen 1 en 5 uur, dus degene die dan toevallig aan het werk gaan en moeten en zich van punt A naar punt B over de Algarabrug zouden bewegen, die moeten daar wel even rekening mee houden en zo. Dus, nou, het zal allemaal wat. Nu we het toch over bruggen hebben, de Haaslechtse brug is naar verluid ook 's nachts gewoon nog afgesloten. Hè? Men heeft al een maand extra nodig gehad om dus een tegenslag te verwerken bij de renovatie en zo van de Haaslechtse brug. Maar nou zei gisteren iemand dat er nog niet eens brugleuningen definitief aanwezig waren en zo. Ja, dat kan ook niet natuurlijk. En die worden dan 's nachts een soortement van aangelegd. Het is me wat. Het is me wat. Goed, wij gaan eens even kijken wat wij te brengen hebben. Want we hebben, dat is een mooie hoor. Ze is helaas niet meer onder ons. Dat hele aparte mens uit België. Zij heet Margriet Hermans. Weet je wel? Ze heeft wel prachtige muziek gemaakt. En een van die nummers die laten we nu horen.

Heel mooi nummer van Margriet Hermans. Ja, uit België. Kathleentje dus. En heel mooi mens was dat. Want helaas, ze is niet meer onder ons. Er is een nieuwe uitkijktoren in Krimpenerwaard. We hebben er meerdere. Ja, tegenwoordig. Daar komt er telkens ietsje. Toch weer een uitkijktorentje bij. Hè? Nu is hij weer in Polder Den Hoek. Hij is geopend. En dat is in de buurt van Lekkerkerk. Ja, dat is een mooie streek. Ook een beetje ondergewaardeerd of zo. Polder Den Hoek. Weet je waar dat precies ligt? Polder Den Hoek. Hebben we wel eens gehoord van zeg maar de Jongveedag bijvoorbeeld. Nou, en als je dat die locatie weet, dan ben je al een beetje warm. Want dat is namelijk in de Polder Den Hoek. Maar er is een mooie uitkijktoren bij, dus voor de wandelaars onder ons die er dus op uitgaan, lekker buiten. Dat kan vandaag ook, maar wel een beetje uitkijken, een beetje het weer in de gaten houden. Maar dan kan je daar inderdaad gebruik van maken. En dan kan je zien wat er in de omgeving gebeurt van een sortiment van bovenaf en zo. Ja, dat is wel mooi alles zo, hè? Zeker wel. Goed, terug in de tijd. Dat doen we met de Ellen Price set. Dat is leuk, hè? Oh, dat is een tijd geleden, zeg.

Juist, die laatste klap die moet er ook nog even bij natuurlijk. Hè? Ellen Price en de set en zo. Helemaal mooi. Hi Lily, hi Lo. Goedendag, als u er net bent bijgekomen. Je luistert naar de RTV Krimpenerwaard live radio. Goeie radio vanuit de studio in Bergambacht. En dat doen wij al een aantal jaartjes en zo. Een jaar of 10? Ja, meer. Ja, meer. Een groep van 22 jongeren trouwens, die reist deze zomer naar Oekraïne om gedurende 4 weken in 6 kampen kinderactiviteiten al daar te organiseren. En om dit mogelijk te maken wordt er op zaterdag 13 juni aanstaande een actiedag gehouden in Lekkerkerk. Dat moeten we dus eens even in de gaten houden. Dus 13 juni, dat is dus dit weekend. Yo. 22 jongeren die dus de plannen hebben en zo, die gaan ondersteunende activiteiten doen. Want ja, in zo'n land als Oekraïne met allerlei narigheid is het ook fijn om dus de jonge jeugd, zeg maar, ook de gelegenheid te geven om eens een keer ook weer jonge jeugd te kunnen zijn en zo. Hè? Dus de 22 jongeren en zo. Zeer de moeite waard om dat eens even in de gaten te houden. Dus de 13e, wij komen daar zeker nog eens een keer op terug. Wat meer gedetailleerd en zo. Dat kan morgen, dat kan ook vrijdag en zo. Dus nou, we zullen eens even kijken, ja? Ja, dan bekijken.

Ja, dat zei ik inderdaad. Winterzomer was dat hier bij RTV Krieper de Waterkwart voor 10 alweer. Jongens, die tijd die gaat al zo razendsnel. We gaan eens eventjes, dat willen wij even niet horen. Maar in ieder geval is het wel zo dat we nog eventjes doorborduren over die activiteit voor die 22 gasten die dus vanuit Lekkerkerk naar Oekraïne gaan. Want op die 13e juni is er van alles te doen. Springkussen, friet, autowassen en zo. Daar is financiële steun voor nodig en zo. De opbrengst van die acties die gaat daar natuurlijk heen. Waar wordt dat gedaan, die actiedag? Nou, die wordt gehouden aan de Randweg 6A in Lekkerkerk. Verschillende activiteiten dus. En springkussen, afijn, van alles en nog wat is daar te doen. Voetbal, schieten, genieten van verse friet uit de patatkraan, uiteraard. En je kan je auto laten wassen. De actiedag die duurt van 1 uur 's middags tot 8 uur. En wie het werk voor deze zomer kampen wil steunen, die kan ook terecht op de website van de Christian Roma Support. En dat zou dan ook voor informatie, maar ook voor eventuele donatie dus kunnen gaan gelden en zo. Dus even in de gaten houden. Aanstaande zaterdagmiddag wordt het dan. En dat allemaal voor de 22 jonge lieden die dus afreizen naar Oekraïne. 4 weken lang voor zomerkampen. Voor gezelligheid een beetje te creëren. Voor de jeugd aldaar en zo.

zo af en toe er, ja, toch erbij laten horen. Die rollercoaster van Danny Vera. Hij blijft gewoon fantastisch mooi, dat nummer. Echt wel. We hebben hulp te bieden aan de, ja, aan de werkgroep die dus zich bezighoudt met het in kaart brengen en het tellen van jonge ransuilen. Moet je nagaan. Niet nachtuilen, maar ransuilen. Maar ja, het toeval wil dat zich dat meestal toch ook in de nachtelijke uurtjes afspeelt. In de natuur van ook de Krimpende Waad. Want het is weer zover. De eerste jonge ransuilen die zijn weer uit het nest gekomen en zo. En die roepen dan om hun moeder en zo. En dan laten ze weten waar ze zijn. En dat gaat dan met een heel apart geluid. En daar worden we misschien wel wakker van als we met open raam aan het slapen zijn. En in de buurt wonen van zeg maar een paar hoge bomen en dat soort zaken en zo. Dus nou goed, dat is dus wat er dus, ja. Het klinkt als een, en dat is wel een mooie uitdrukking, als een ongeoliede schommel. Ken je dat? Dat gepiep? Nou, dat dus. Dat geluid, als je dat hoort, maar dan in de nacht, dan zou dat wel eens een jonge ransuil kunnen zijn. En als je nou eventjes bij ransuilen, apenstaatje, nvwk.nl je gaat vervoegen, dan kan je dus melding maken van waar dus die ransuil op dat en dat tijdstip in welke boom en zo zou kunnen zitten en zo. En dat is dan handig om te weten voor die ransuilenwerkgroep van de NVWK. Dus ja, op zoek naar de ransuilen. Helemaal mooi, dus toevallig. Eens even kijken hoor, of wij nog wat muziekje hebben. Want het is ook weer bijna tijd voor de koffie. Maar eerst even een Fever Dream van Alex Warren. How

Zo is dat. Alex Warren was dat. Fever Dreams. Ja, we waren alvast een beetje begonnen aan de voorbereidingen voor wat straks na het nieuws gaat gebeuren. Want ja, hij is gesignaleerd, onze wijkagent Eswin. En hij heeft al zijn bijdrage, zijn verzoekjes ingediend. En hij mag er vandaag, omdat hij het is, 2. Ja, 2. Gaan we doen. Strakjes dus. We zijn bijna halverwege. Dat wil zeggen, nee, nog niet helemaal. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. We gaan eventjes er even tussenuit. Richting de koffie. En we zijn zo weer terug voor deel 2. En dat doen we dan met de formatie Saumieu. Ja, lijkt me een goed plan. En zo.

Ja, Sony Loof van Solmieu was dat uiteraard. En ja, die heeft er al wat gemaakt hoor, die gast van Solmieu en zo. Maar wie jarig is, die trakteert, hè? Dus nou, er loopt hier een jarige. Ja, hij is pas geleden jarig geweest, maar hij trakteert. Hij trakteert. Wij gaan bij de uurwissel gaan we even genieten van een overheerlijk stuk gebak. En dan zijn we zo weer terug voor deel 2. En goedemorgen vanuit de Krimpermaten met Eswin en met Kees en met nog veel meer. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en Buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Goedemorgen, Krimpen naar Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: There she goes. Absoluut, absoluut, absoluut. Nou en of. Ja.
1: Welkom Eswin Otte, wijkagent voor de gemeente Krimpenen Waard. Standplaats Bergambacht. Graag een update voor nu. Dan draaien wij voor jou een plaat.
0: Nou, een plaat? Twee. Ja, hij zegt het ook al plaat, maar er worden helemaal geen platen meer gedraaid. Er worden platen gedrukt hier. Een knopje drukken en dan komt hij tevoorschijn. Eswin, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Harry, goedemorgen.
0: Je hebt er zin in, je bent erbij gaan staan. Helemaal goed.
2: Ik ben erbij gaan staan. Ik zie jou genieten hier van een gebakkie.
0: Ja, ome Ko, hè, ome Ko. Onze drone-machinist van de tv is jarig. Respectabele leeftijd. Respectabele leeftijd van...
2: Helemaal fijn.
0: Hoe oud was hij alweer? Jij mag het zeggen. 80. 80, zo. Helemaal goed. Maar goed, daar kwam je eigenlijk niet voor. Want ja, ofwel, gebakkie, nooit weg.
2: Ik wist dat hij jarig was vandaag.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, vorige week was ik er niet, heb je hem nog gemist? Of sorry, van
0: Ik heb je wel gemist. Nou, ik heb... Nee, dat was de dag ervoor dat we je even aan de lijn hadden. Maar ik heb hier wel een hele hoop mensen zien voorbij schuiven met hoesjes en hesjes en noem het allemaal maar op. Hoe is het gegaan trouwens, dat verkeer?
2: Het verkeersexamen. Vorige week was het 3 dagen verkeersexamen in Bergambacht. Ja. Beide scholen, ik denk ongeveer 65 leerlingen, een verkeersexamen gedaan. Was prima gegaan.
0: Ja. Ja.
2: Alleen regen natuurlijk een dinsdag.
0: Beetje slecht. Beetje
2: dat was
0: pech.
2: Wel sneu. Zeker het laatste meisje, die was helemaal doorweekt.
0: Ja. Ja.
2: Dus nou ja, het is allemaal goed gegaan. En, dus daar doen we het voor.
0: Helemaal goed. Bijdragen aan de verkeersveiligheid. Want dat is het natuurlijk de grote lijn die er ook in schuil gaat. En zo. Ja. Goed, maar dat is niet het enige wat je hebt meegemaakt, denk ik. Het verkeersexamen. Er zullen nog wel meer dingetjes gepasseerd zijn.
2: Ik heb gewerkt van het weekend. Vrijdag, zaterdag, zondag heb ik gewerkt in de avonddienst.
0: Okay.
2: De avonddienst is van ons 9:30 tot 10:00. Mm-hmm. Voor de wijkagent. Ja. Dus, best nog wel wat te doen gehad.
0: Ja.
2: En dan ben je altijd wel nieuwsgierig wat er is gebeurd, hè?
0: Natuurlijk.
2: Ja, je zit altijd kijken van wanneer komt.
0: Natuurlijk. Ja, kom maar op.
2: Nee, het valt allemaal wel mee.
0: Ja, oké. Okay.
2: Zaterdag dronken persoon. In de nachtelijke uren waar we hard mee bezig zijn geweest. Ook die zaterdag om 6:00 mogelijk vuurwapen in Stolwijk. Dus daar bleek achteraf allemaal wel mee te vallen. Maar dan moet je wel goed opschalen, uiteraard.
0: Ja. Ja.
2: Geluidshinder van de horeca. Krijgen we ook diverse meldingen binnen van zaterdag op zondag. Rijden zonder rijbewijs op de Zuidbroekse Opweg in Berkenwoude om 9:00 's ochtends op zondagochtend. Wat hebben we nog meer? Drugsgebruik in Haastrecht. Lachgas maandag. Is iemand gecontroleerd en die had allemaal... Ik denk, weet je wat, ik ga zitten op een stoeltje en ik doe allemaal lachgas aan me heen. Nee. Nou, dan werd natuurlijk gebeld en gecontroleerd.
0: Ja, ja, ja.
2: Er was ook nog een aanrijding letsel op maandag op de Molenweg, volgens mij, in Krimpen de Lek. Dat heb je denk ik wel gelezen.
0: Nee, we hebben gemist, Maar goed.
2: Een 60 of 61-jarige meneer is met onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis. Het was een fietser.
0: Mm-hmm.
2: En ja, ik blijf er nog een beetje voor waarschuwen nog steeds. Het nep-agent verhaal, hè. En dat blijven we doen. En ze zijn niet ingetrapt hoor, gelukkig.
0: Ja, ja.
2: Maar ze blijven wel bellen. Volgens mij van het weekend 3-4 in de Krimpenerwaard.
0: Ja joh, goh. Ja. Ja, dat is toch een hardnekkig gebeuren.
2: Hardnekkig fenomeen.
0: Ja. En wordt er dan ook wel eens een keer achterhaald wie dat dan zijn? En hoe groot is trouwens de pakkans dat die gasten...
2: Er zit een hele onderzoeksteam zit erin, hè.
0: Ja.
2: Dus er wordt alles uitgegooid. Maar ze zitten natuurlijk niet alleen hier in de Krimpenerwaard. Ze komen hier al. En er zit een heel netwerk zitten achter.
0: Ja, ja.
2: Dus we hebben vorige keer, volgens mij een tijdje geleden, een jongen van 14 of zo die hier op heterdaad aangehouden was in Stolwijk.
0: Ja, ja.
2: En volgens mij ook een keertje in Schoonhoven.
0: Mm-hmm.
2: En dat 14 jaar hè, heb je het over.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan worden ze gewoon ingevlogen. Ja, ja. Het is af en toe niet te bevatten, maar goed.
0: Is dat dan die worden er dus zeg maar op uitgestuurd. En 14 jaar, die vallen onder een ander strafregime, zeg maar, als het zover is.
2: Ja,
0: dat
2: is ook alweer aantrekkelijker natuurlijk.
0: Ja,
2: hè?
0: Daarom, goed. Hè. Ja. 14 jaar, man. Goed. Ja. Dus, maar er is ook nog een actie gaande. Misschien weet jij daar ook wel wat een en ander van. Want er is binnenkort is er in de hele week een actie in het teken van ondermijnende activiteiten in Krimpenerwaard. En dan wordt er ook een lokauto wordt er ergens neergezet om de mensen bewust te maken van verdachte situaties. Zodat je daar dan op kan reageren. En dat is namelijk precies de bedoeling. Ja. En er wordt volgens mij ook drugsafval ergens neergelegd. Precies voor hetzelfde doel, om dus de opmerkzaamheid te toetsen van de inwoners, dat ze dat doorgeven en zo. Dat is toch wel een nuttige...
2: Ik ben benieuwd, leuk.
0: Ja, ja.
2: Ik moet zeggen, volgens mij zijn we vandaag ook met... ik was natuurlijk net op het politiebureau met ondermijnende activiteiten bezig.
0: Ja.
2: Voor mij ergens was er een melding geweest dat mogelijk drugs gefabriceerd werden of wat dan ook. Dus daar zijn ze nou aan het controleren.
0: Ja, ja, ja, ja. Kijk, dat dus, ja, precies. Dus,
2: maar
0: dat,
2: door.
0: Dat kan niet zonder dus, de tips dus, uit
2: ja, absoluut. De tips van de burger is af en toe essentieel. Gelukkig zijn wij, proberen we zo goed mogelijk bereikbaar te zijn. Hè, ja. We kennen het allemaal wel.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Dus blijf meldingen binnenkrijgen.
0: Belangrijk, ja. Belangrijk. Goed. Eswin, jij hebt niet één, maar twee verzoekjes ingediend.
2: Ik heb twee verzoekjes ingediend. Nou, ja. En eigenlijk moet je ze achter elkaar hebben. En dan is het aan jou.
0: Ja.
2: De vraag, wat is daarin de overeenkomst?
0: Oh, oké. Okay. Ja, je zet mij aan het werk.
2: Dan kom ik dadelijk wel weer terug.
0: Ja, dat is goed. We gaan eerst eens even...
2: Twee achter elkaar.
0: Ja, ik zal ze achter elkaar draaien. Tenminste, ja, zeker wel. Zeker. Dit is de eerste. Het is White Town. Your Woman.

0: Your Woman.
1: En dat was Formatie White Town, dat was de eerste. En ik heb hem beloofd dat ik gelijk de tweede erachteraan draai. Die dus getiteld is. Hoe is die getiteld? Love Again. En volgens mij is dat er eentje van Dua Lipa en zo. Er zit een beetje een voorspelletje aan. Wat is de overeenkomst?

Ja, en again and again and again. Love Again was dat van Dua Lipa. En ja, ik weet nog steeds niet wat eigenlijk de overeenkomst is met die eerdere die Eswin had aangevraagd. Zeg, je moet eens kijken wat de overeenkomst of zo is. Ik weet het niet. Hij komt zo nog even terug met de uitslag van die overeenkomst. Ik zou het echt niet weten. Is dat, ja, heeft dat te maken met waar we het altijd zo wel zo'n beetje in de muziek over hebben, over liefde en zo. Zou dat het zijn? Misschien. Geen idee. Goed, wij gaan in afwachting van de bijdrage van Kees de Haan gaan we eventjes een mooie, gouden ouwe draaien. Wat dacht je van Don Juan? Van Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Tits en zo. Dus...

Zo, Don Juan, Dovidi, Dozi, Miki, Miki, Tits. En ik heb eventjes wees informeren in de koffiekamer, zeg maar, van de studio van RTV Krimpermaat. Wat er eigenlijk de overeenkomst was. Nou, er zit een riedeltje in dat is van elkaar gepikt en zo. Dat is dus die overeenkomst geweest. Goed, moeten we hem nog een keer laten... Ja, ik zal hem nog eens een keer voor mezelf dan laten horen en zo. Dat ik dat kan controleren en zo. Volgens mij heeft hij gelijk. Dus dat was dan die overeenkomst en zo. We gaan eens even kijken. Ja, we hebben het er net al wat gehad over de week van de ondermijning. Dus die ondermijnende activiteiten in de week van 10 tot 17 juni. Daar zit dus een weekend tussen en dat, dat begint dus morgen. Dan organiseert de gemeente verschillende acties. En dat gaat dan allemaal over de signalen van de ondermijning in het buitengebied. Speciaal in het buitengebied en zo. Want met een drugslokbus... En het storten van drugsafval wil de gemeente en de criminelen ontmoedigen... en inwoners bewust maken van signalen van drugsactiviteiten. Kijk, en daar gaat het om dat signaal helder te krijgen... van wat betekent dat nou in de praktijk en zo. En op een andere plek wordt zogenaamd drugsafval neergelegd en zo. Dus om dus... Precies die prikkel uit te zenden van... ja, jongens, dit hoort niet, dit moeten we melden en zo. Om dat dus, zeg maar, te activeren en zo. En als je de bus of het afval ziet... dan kan je dus een QR-code scannen... en maakt dan ook nog kans op een beloning. Dus het is een soort moment, een spel, maar dan ook weer niet. Maar wel gelinkt aan dus de aandacht die nodig is... om dus ondermijnende activiteiten in het buitengebied te signaleren. Zo, met behulp dus van tips. Eswin heeft er net ook al over gehad. Er is nu al reeds een onderzoek in die richting gaande. En vanwege dus dat verhaal. Er is ook een eierdoosactie rondom dit hele project... En als je in de diverse winkels in gemeente Krimpermaat eieren aanschaft... die zitten dus verpakt in zo'n mooie doosje en zo. En daar staat dan op... voor je het weet krijgt misdaad de vrije uitloop in het buitengebied. En dat zijn dus van die dingen. En er staan ook signalen van criminaliteit... zoals afgeplakte ramen, vreemde geuren of onbekende voertuigen. Dus dat staat allemaal vermeld op zo'n doosje en zo. Dus dat is allemaal onderdeel van hele project... wat dus zich afspeelt in onze streek tussen 10 en 17 juni en zo. De week van de ondermijning. Goed, we gaan het is een beetje zomer, toch wel. Op een zomeravond, als alles niet meer zo snel hoeft te gaan en zo... dan kan je dus lekker zo'n beetje wegzwijmelen. Met een heel bekend nummer, maar dan wel in een heel andere setting.

0: Ja, het gezelschap dat heet Smokestick 26. Of het een echt gezelschap is of niet, dat zullen we misschien wel nooit weten. Kees, goedemorgen.
1: Langzamerhand kun je dat bij iedere plaat zeggen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, wat is AI, wat is geen AI en zo. Maar goed, het klinkt wel goed, hè, eigenlijk.
1: Ja, ze kunnen het mooi maken. En tegenwoordig kunnen ze er ook voor weinig cent een videoclip bij maken. Nou, dan lijkt het helemaal echt.
0: Ja, dan zeggen wij met recht net echt. Net echt. Goed, drie bijdragers van Kees de Haan hier bij RTV Kribberwaard. Dus.
1: Ja, en veel van ons zullen de namen niet kennen.
0: Goed.
1: Ja, nou, wel, Adrie?
0: Nee, je zegt nee, precies. Ja. Klopt.
1: We gaan eerst naar een zanger uit Idaho, Colby Acuff. En die begon al ergens in 2020. En toen kwam er ook een plaat van hem uit. Maar vanwege COVID werden alle activiteiten opgeschort. En hij keerde terug naar zijn oude beroep. En dat was vliegvisgids.
0: Vliegvisgids. Ja.
1: Nou, als je weet wat het is.
0: Ja, dat weet
1: ik. Het zou wel iets met vliegen te maken hebben en met vissen.
0: En met vissen, precies.
1: Ja. Maar in 2023 tekende hij een contract bij Sony. Bij een grote platenmaatschappij. En meteen kwam zijn eerste plaat uit. En inmiddels is hij wel aan zijn vijfde toe. En het is eigenlijk best, het klinkt ook een beetje traditioneel, maar toch heel modern. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik gekozen heb voor een nummer van hem.
0: Ja.
1: Van zijn nieuwe cd.
0: En dat nummer dat heet Dead Man Tells No Tales.
1: Ja. Around here they come.

0: moet gezegd worden, Kees, dit is een hele aparte stem, ja, moet ik zeggen. Ja,
1: lekker,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, echt wel, ja, echt wel. Ja.
1: De nieuwe cd is ook heel mooi.
0: Kijk eens aan, we gaan een beetje toetsen, zeg maar.
1: Ja, en nu gaan we naar een zangeres. En dan, ja, die is ook volkomen onbekend. Mm-hmm. Maar die heet van oorsprong Aaron Gray van Oostbree. En dan denk je van Oostbree, ja, die heeft nog Nederlands bloed door de aderen stromen. Is inmiddels al op leeftijd, maar is eigenlijk ook stemactrice. Heeft heel veel gedaan. Zo sprak ze onder andere de volgende stemmen in. In Avatar sprak ze stemmen in Batman en in Star Wars. Dus ja, het is wel een dame die haar sporen verdiend heeft als stemactrice.
0: Aha.
1: Maar regelmatig maakt ze ook nog albums. En ze heeft er nu een gemaakt met ook iemand samen. Moet je even de naam noemen, want namen ben ik niet zo goed in.
0: Ik heb hier staan de Matrix van Colin Nash.
1: Ja.
0: Is dat...
1: Nee. Ja, het is de dame die we moeten hebben. Gray Delisle. En die heeft een duet opgenomen.
0: Ja, precies. Ja, dat is Gray Delisle en Les Green.
1: Les Green, ja.
0: Juist.
1: En we gaan naar de song luisteren en dan denk je... ja, daar ligt de oorsprong van de country ook een beetje. Het is rock'n'roll. Het is rockabilly.
0: Ja.
1: En het is een beetje country.
0: Oké. Goed. Ja, ik verwacht even je zet, derde ja, met de tweede.
1: We zitten samen, dus...
0: Ja, go, go, go.
1: Sidekick helpt.
0: Ja, go, go, go is de titel.

0: Ja, ja, dat was een enthousiast nummer.
1: Ja.
0: Als je dit op de bühne hebt staan, Kees, dan denk ik dat je wel de mensen die daarbij zijn wel in beweging kan zetten.
1: Ja, dat denk ik ook. En als het goed is ze net in Nederland geweest, of aha, ze komt nog binnenkort. En de moeite waard, denk ik, om naartoe te gaan.
0: Juist.
1: Ja.
0: Is ze normaal aan het in het solo, of is dit een gelegenheidsorkest bij Les Green? Ik neem aan dat dan...
1: Ik denk, maar dat heb ik nog niet uit kunnen zoeken, ik denk dat die op saxofoon zat.
0: Ah,
1: want er zat stukje saxofoon in het midden ergens.
0: Ja, ja, ja.
1: In het deel waar niet gezongen wordt. En ik denk dat hij dat was. Maar soms dan denk je van, dan zie je een duet op YouTube. En dan ga je dat en dan denk je, straks komt hij als zanger.
0: Uh-huh.
1: Maar hij kwam niet als zanger.
0: Dat is juist. Go, go, go was de titel van dit werkje. En dan is nu de derde aan de beurt.
1: Die heeft net zijn tweede cd gemaakt en ook een heel opmerkelijke stem. Een jonge gast nog, een singer-songwriter, schrijft al zijn liedjes zelf. En hij is beïnvloed door Roger Miller, die kennen we natuurlijk allemaal, van King of the Road.
0: Ja.
1: En Merle Haggard, die is voor ons, voor country liefhebbers bekend, van een heleboel bekende songs.
0: Mm-hmm.
1: En Tom T. Hall. En die is weer voor mensen ook onbekend.
0: Ja.
1: Maar we proberen dus Colin Nash, want zo heet hij, en hij komt uit Missouri. Proberen we wat bekender te maken. En dit is een track van zijn nieuwe cd.
0: Juist hem. Nash, dat is toch wel een bekende naam. Is dat zoiets van zoals hier, dat er hier hele hoop mensen De Jong heten bijvoorbeeld?
1: Ik denk het.
0: Zoiets.
1: Want de bekende naam is natuurlijk Johnny Nash, hè? Ja, maar dat is meer de reggae hoek.
0: Ja. Goed, het nummer heet The Waitress.

So she starts her mornings doing makeup in a dirty bathroom.

0: Een lied uit het leven van een waitress, oftewel ja. Want ja, het is niet alleen het bedienen van de biertjes en dat soort zaken, maar daar komt er veel meer bij kijken. Dat zat keurig verwerkt in dit verhaal.
1: Ja. En er zit een kop en een staart aan. En dat vind ik dan zo knap als je dat in drie minuten kunt.
0: Ja, ja, dat is het zeker. Ja, dat is het zeker. De waitress was dat van Colin Nash. Ja. Colin Nash. Goed, Kees, op naar de volgende drie, volgende week.
1: Ja.
0: Of niet?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja,
1: okay. Ik kan er veel meer draaien als drie, maar
0: ja.
1: Dat doen we niet.
0: Nee, dat doen we
1: daar
0: niet.
1: Daar heb ik een programma voor.
0: Daarom. En dat programma, dat kunnen we beluisteren.
1: Vrijdags tussen 1 en 3, hè?
0: Ja, precies. Ja. Crossroad heet dat dan. En nog steeds. Ook op tv is natuurlijk ook Crossroads te vinden, hè?
1: Ja, dat. Daar staan dan clips op.
0: Ja, in hetzelfde stramien als dus de radio, zeg maar, setup?
1: Nee, want van een hoop van deze songs die ik nu draai, ik denk dat er van geen enkele song een clip is.
0: Aha.
1: Maar, dat kun je dan niet op tv doen natuurlijk, want dan zitten ze naar een stilstaand beeld te kijken.
0: Ja, zo is het ook weer. Goed, volgende week verder, weer drie van Kees de Haan, hier bij RTV Krim van de Waard. Dankjewel voor nu, en een fijne voortzetting.
1: Van hetzelfde.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Dat is even kijken.
2: Al eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met kees@rtv-krimpenerwaard.nl. Dank u wel.
0: Inderdaad, dat is dezelfde Kees als die we net hoorden hier bij de radio. Dus prima. Zomerse muziek. Ja, het is wel niet helemaal zomer, maar wie weet wat er allemaal gaat komen.

Ja, lekkere zomerse muziek, hè. En ja, dit weekend schijnt een omslag te bewerkstelligen. Moeder Natuur. Vertel even of ik gelijk heb, ja of nee. Dat het dan zaterdag de eerste dag is dat het alweer lekker weer is. 20, 22 graden. En dan verderop in de tijd weer een mooie periode met zomerse waarden op de thermometer. Ik hoop dat Geert van der Stelt kan zeggen dat ik gelijk heb. Ik hoop het wel. Zegt, nu we het toch even over muziek hebben. De country band, de country cover band Chickadee uit Schoonhoven. Die stopt ermee. Ja, 13 jaar zijn ze bezig in de muziek geweest. En dat is aan alles komt een eind, zeg maar. En er is ter gelegenheid van, stoppen is er een groots afscheid in de vorm van een kampvuur-singalong. En dat is allemaal op 5 september aanstaande. Dus dat is alvast wat voor in jouw agenda. Als muziekliefhebber zijnde. En dat allemaal in de boomgaard van de familie Jongejan. En dat is aan de Provinciale Weg, nummer 26 in Schoonhoven. Ja, die heet dan wel de CG Roosweg, maar we kennen hem veel beter als de Provinciale Weg, hè, de 210, dus toevallig. Maar hij is nummer 26, een hele mooie locatie is dat. In de COVID-periode is daar eerder ook al een optreden geweest van Chickadee. Dat herinner ik me nog, want we waren daarbij. Moest je allemaal op zekere afstand houden, maar het was zo mooi en zo gezellig. En een prachtige outillage en een prachtige locatie ook vooral. Zaterdag 5 september dus, het afscheid van Chickadee. Want zij stoppen ermee en dat doen ze dan middels een kampvuur singalong. Dus als het dan ook nog mooi weer is, wauw, dat is toch prachtig. Hè? Ja joh, hartstikke mooi. American Breed.

Ben Mishapi. Tijd geleden hoor dat we dat gehoord hebben. Dit was de versie van The American Breed. En er zijn nog meer artiesten geweest die dat ooit hebben opgenomen hoor. Ja, zeker wel. Maar welke? Dat zou een goede vraag kunnen zijn voor een pubquiz. Dat zou dus wel handig zijn, ja. Die zijn voorlopig ook van de baan, want ja, het is vakantietijd en zo. Hè. Dan zijn de pubquizzen die zijn even voorbij. We gaan op de fiets met z'n allen. Oh ja, zaterdag de 20e juni, dan is het weer zover. Dan is er trouwens ontzettend veel te doen hoor in de regio. Man, man, man. Geweldig. Op 15 verschillende plekken in de Lopiker en Krimpenerwaard kan je van start. Met de 9 dorpen fietstoertocht en zo. Er zijn diverse afstanden. En dat kan je ter plekke kiezen, zeg maar. Even kijken. 5 euro per persoon. En kinderen tot en met 12 jaar die fietsen helemaal gratis. Ja, zeker wel. Het is namelijk zo dat er een aantal routes uitgestippeld zijn. En 3 kortere routes tussen de 30 en de 45 kilometer. En 1 lange voor de echte, ja, de diehard zullen we maar zeggen. En dat is ongeveer 80 tot 85 kilometer. Ik herinner me nog een 9 dorpentocht op natuurijs. Toen zeiden ze ook dat die dus bijvoorbeeld iets van 80 kilometer zou zijn. Maar toen hebben ze op het laatste moment toch nog weer een blokje omgefabriceerd. En dat had te maken met de sterkte van het ijs. Dus toen. En toen kwam je uit op een veel hoger kilometrage, zeg maar. Ja, en ja. Dan heb je nog een paar dagen extra nodig om bij te komen van dat hele gebeuren. Maar goed, de 9 dorpen fietstoertocht. Die vindt dus weer plaats op zaterdag de 20e juni 2026. Mooi weer is besteld. Gezelligheid is besteld. Tussen 9 en 1:30 kan je dus starten. En je kan dus je stempelkaartje dus gebruiken. En daar zou je dus volgens mij een stuk of 15 stempels op moeten creëren. En als dat gebeurd is, dan heb je de eeuwige roem te pakken. En ook nog een beetje gezelligheid. En na die tijd is er op diverse plaatsen ook nog een zogenaamde derde helft en zo. Dus dat is, ja jongens, gezellig jongens. Allemaal op de fiets. Batterijen vol. Yo! Yeah.

0: was deze kennismaking. Lila Hart was dat. You can't break beautiful. Nou, een van het ene gebeuren.
1: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
2: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
10: Doorsnee Radio zou ik het niet willen noemen. Dit is Tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met...

Ja. We kennen hem als een hele oude, maar het is ook een nieuwe. Dus ja, een combinatie. Dus Mr. Cowboy was dat met Jambalaya. Goh. Leuk, hè? Iedere keer komen er weer nieuwe versies van heel oude nummers tevoorschijn. Misschien heb ik er nog wel een in dit aankomend uur. Het derde uur van Goedemorgen vanuit Kriperwaard. Voor als je er net bij me gekomen bent, van harte welkom en zo. Wat is er allemaal te doen? Nou, even kijken. We hebben dus, maar eens wat te zeggen, op 13... juni, en dat is dus aanstaande zaterdag, dus niet op zondag, maar op zaterdag hebben we het eindfeest, zeg maar, van het seizoen. Wat dus dan voorbij is vanwege het cultureel café in Amstel in het gebouw. En dat gaat dan vergezeld van het optreden openlucht, jawel, op het terras van het gebouw in Anderlecht in Amstel. Optredens van de Selman Blues Band uit Amstel zelf. Dus die hoeven niet ver te reizen en zo om op de plaats van handeling te komen en hun materiaal op het podium te zetten, daar aan de lek. En we hebben dan een optreden van Lef de Leeuw. Lef de Leeuw Band. En dat is een band, dat is heel apart. Twee drumstellen, dat is een kwaliteit van hun. En dat, hoe dat ontstaan is, dat zou ik ook wel eens willen weten. Dan moeten we eigenlijk zaterdagavond de 13e eens even gaan vragen hoe dat nou precies zit met die twee drumstellen. Ik weet wel dat ik heb een mooi nummer, Rambling Man. Dat is een specialiteit van hun, hun versie dan. En dan zie je dus een jongeman op de drum, die is ontzettend actief. Die zie je bewegen en die zie je doen en van alles en nog wat. Die is echt één met zijn drumstel. En de andere, zijn collega, die drumt precies hetzelfde. Alleen die zit als een, als een standbeeld zit hij achter het drumstel. Dat is een hele pad. Als je erbij bent zaterdag, dan moet je daar maar eens op letten. Hartstikke leuk. De Lef de Leeuw dus, die dus het eindfeest dus verzorgt, muzikaal dan wel te verstaan. En dat allemaal cultureel café Amstel. Het zijn twee bands, dus 2 keer 7,5 euro is 15 euro. Dat is dus de entree die dus gaat gelden aanstaande zaterdag. Ja, Toon Hermans, hoe zit het met dat hemellichaam uit de polder? Hoe zit het daarmee?

Breek je hart meteen in griezelige momenten. Ze is niet exotisch, ze is niet neurotisch, maar wat ze hebben moet hij wel.

0: Ja, ja, die zien, hè. Het is toch wel een briljante tekst eigenlijk ook. Dat hele verhaal op muziek gezet enzovoort door Toon Hermans uiteraard. Hier bij RTV Krippenwaard waar we er weer eens een keertje getuigen zijn. Want eens, twee keer per jaar komt ze wel voorbij hoor. Dat hemellichaam uit de polder. Het is alweer bijna 11:15. En ja, de 20ste. Nee, niet de 20ste, de 13e. We houden het toch even bij dit weekend. Want dan is er in het Springenpark in Schoonhoven is er ook weer van alles te doen. Smiddags en ook een gedeelte van de avond is het lekker. Een beetje droogje, gezellig in het kennen. En dan hopen we toch wel dat het echt dat mooie weer wordt. Wat dus beloofd is hè, voor zaterdag alweer. Dat zou mooi zijn. Dus ook alweer open lucht in Schoonhoven dus. Smiddags en 's avonds dus in het park. Lekker in het park heet het geloof ik hè? Ja. Dus het is gratis toegankelijk. Dus bij deze. De informatie daarover dus. En het Springenpark die leent zich uitstekend voor muzikale gebeurtenissen en anderszins. Want het is al snel heel gezellig daar aan de boorden van die prachtige vijver met die muziektent. Die daar middenin geposteerd staat. Hè. Dus mooi. Helemaal fijn. Dance, dance, d'amour. Dat is er eentje van David Hasselhoff. Kennen wij die eigenlijk wel? Ja, ja.
1: Feels so right. Duh.

Oeh, Sweet Bossa Nova, dat is... hoe gaat die ook alweer, die Bossa Nova? Ik zou het echt niet weten. We hadden een verkeerde schuif te pakken, hoorde je dat? Afijn, live radio, goede radio. Wat is er nog meer aan de hand? Nou, ik zou je vertellen, aankomend weekend op zondagmiddag... dan is het in Haastrecht tijd voor een Farewell Factory. En dat is een Nederlandse band die wel weet wat de muziek maken is. En met prachtige beelden op de achtergrond van het podium... en begeleidende muziek op het gebied van lekkere, gouden, oude rockmuziek, hè? Toch wel. Dus... de Sunday Afternoon Rock Experience. En weet je wat dat zo leuk is? Het is ook nog helemaal gratis entree. In Haastrecht, in de theater Concordia. En het begint om 3:00, zondag de 14e van deze maand. Dus dat is al vrij snel. Het is nu nog maar dinsdag, dus we hebben nog even tijd om na te denken... wat de planning zou kunnen zijn eventueel. Hè? Dan komt dat hartstikke goed uit. En zo. Eens even kijken wat wij... van plan waren te gaan doen. Happened to us? Zullen we die eens laten draaien? Nee, laten we dat niet doen. We hebben hier zo'n grote, grote keuze. Dus dat we gewoon helemaal de weg kwijt zijn wat betreft... wat zullen we nu weer eens laten horen en zo. Het is net als in winkels, hè, waar een hele hoop aanbod is en zo. En dan loop je te shoppen en te kijken en zo. En dan is de keuze zo groot... dan weet je op een gegeven moment niet meer wat je dan echt moet kiezen en zo. Dat is dus met de muziek al net zo hier bij RTV Krimpenemaat. Dus, maar het is toch altijd weer genieten, hè. Pure joy. Kelly Bosch.

Ik denk, nou, waar blijft ze nou? Ze kwam nog even terug. Gezellig. Kelly Bos was dat met To Be Alive. Ja, oftewel, het is alleen maar genieten van het leven. Nou, ze hebben hartstikke gelijk. Wij zijn vrienden, Kelly. Wij zijn vrienden, echt. Evenement in Krimp aan de Lek. Wat dacht je wat? Deze vrijdag, dan is het 12 juni. Dan is de laatste dag van de avondvierdaagse. Maar die wordt dan feestelijk ondersteund door een prachtige activiteit op het terrein van de ijsclub Tjalf. Er ligt toch geen ijs, dus dan kunnen we wel andere activiteiten gaan organiseren. Hè, zeggen ze bij Tjalf in Krimp aan de Lek en zo. De Stichting Krak die doet ook mee. En de 12e, de feestelijke intocht van de avondvierdaagse, die wordt dus ondersteund met verschillende soorten foodtrucks, silent disco, springkussens, spelletjes voor jong en oud. Kortom, een hartstikke gezellige toestand. En als dat dan ook nog mooi weer is, jongens, of een beetje, hè, als het droog is, dan is het al goed, hè. Dan is dat alleen maar mooi. Maar dat is nog niet alles. Want op de tweede dag van dat Foodtruck Festival, want zo wordt het genoemd, dat is dan zaterdag, de 13e. Dan is daar een festival toen met het thema Alles is Liefde. Oh, ja, dat heb ik zien staan langs de kant van de weg. Alles is liefde. Ik denk, wat zou dat nou betekenen en zo? Nou, je kan dat ervaren tussen 2:30 en 4:30. Dan is het veld open van de ijsclub. En dat allemaal in Krimpen aan de les. Ijsclub Tjalf is dat, hè? Ja, mooi. Dus dat belooft daar in Krimpen aan de Lek weer een hele hoop gezelligheid te worden en zo. Dat is alleen maar mooi in deze tijd van het jaar. En de avondvierdaagse is natuurlijk deze week gaande daar in die kern. En in Schoonhoven is hij er ook. En hij was er op een aantal andere plaatsen. Dus als je wil, je kan avondvierdaagse lopen totdat je er neervalt ongeveer.

Ja. Gewoon jezelf blijven, dat is het allerbeste. Gewoon als het even kan natuurlijk. Hè. Het moet wel mogelijk zijn. Maar het was wel waar het om ging. Dit muzikale bijdrage van... ja, van wie ook alweer. Ze zijn alweer weg. Jammer, jammer. Volgende keer beter. 130 jaar. Zo dan. Dan ben je oud. Dat kan je wel zeggen. De IJsclub De Vlist is dat dus, toevallig. En er wordt een feest gehouden en er wordt nog een skielerkliniek aan vastgemaakt. En dat allemaal met een prachtige datum, zaterdag de 27e juni. En zo, dus dat is een week na de Negen Dorpen fietstocht. En die komt daar ook langs, mensen. Die komt daar ook langs. Dus als je daar langskomt voor je stempeltje, feliciteer ze dan gelijk met het 130-jarig bestaan. Hè? De IJsclub De Vlist. Hartstikke mooi. Dus er is een feestelijke opening. De burgemeester, die vindt dat ook leuk natuurlijk. Die is ook van de partij verzorgt om 16:30 de officiële opening. En er staat een springkussen, jonge bezoekers en zo. Nou ja, goed. En die gratis skielerkliniek voor de jeugd, die wordt dan ook gehouden en zo. Kortom, dat feest, 130 jaar, dat moet toch echt gevierd worden, toch? Dat moet hartstikke gevierd worden, wat dacht je wat?

jongens. Gezelligheid kent geen tijd. 20 juni. Oké, volgende week. Dan is de in Stolwijk wereldberoemde rommelmarkt weer gaande rondom de dorpskerk. En zo van 10 tot 2 uur kunt u weer terecht op het zeer ruime aanbod op het gebied van snuisterijen, schilderijen, elektriciteitstoestanden enzovoort enzovoort. En ook plantjes, stekjes zijn er ook meestal wel. Ja, stekjes. Hartstikke leuk. Dus allemaal ten bate voor het onderhoud van de kerk, de Nederlandse vormde kerk, oftewel de dorpskerk. Midden in Stolwijk dus, je weet wel. En ja, je kan erop wachten, maar die kerktoren die blijft gewoon scheef staan. Die gaat nooit meer rechtkomen. Die is dus geborgd zoals die staat, in scheve staat, zo gezegd. Maar de jaarmarkt die vindt daar plaats, dus op 20 juni aanstaande. Dus u bent bij deze weer van harte uitgenodigd en helemaal geïnformeerd over datgene wat daar staat te gebeuren. En het is altijd lekker druk, hoor. Ja, het moet natuurlijk wel mooi weer wezen, maar het is altijd hartstikke lekker druk en zo. En er is van alles te organiseren en ja.

Ja, por favor. Dat is toch alsjeblieft, por favor? Ik geloof het wel. Een van de weinige woorden die ik ken in die taal. Dat is meer dan genoeg, joh. Oh ja, cerveza, dat is ook een woord wat ik wel bekend voorkomt. En paella, dat is ook weer zo'n woord en zo. Maar dan houdt het toch echt wel zo ongeveer op, hoor. Ja, ja. Goed, eens even kijken. Wij hebben binnenkort te maken, en dat is volgens mij ook op de 20e. Jawel, dan is de dag van de bouw. En een van de te bezoeken panden gedurende de dag van de bouw, dat is de bibliotheek in Schoonhoven aan het Doelenplein. Daar wordt naast gewerkt aan de renovatie en de restauratie van dat gebouw, waar dus uiteindelijk de Schoonhovense bibliotheek in gevestigd gaat worden. En die kan je dus tijdens de dag van de bouw kan je die dus gewoon even lekker bekijken. En zo, dat is misschien wel een goed idee voor een rondje rond de fiets. Nou ja, we waren toch bezig met de 9 dorpen fietstocht, dus kan je Schoonhoven nog even aandoen. Je mag er de hele dag over doen. Dus even buurten bij de bibliotheek Schoonhoven. Dat zou ook tot de mogelijkheden behoren en zo. Hè? Dus vandaag. Ja, het is maar wat. De maand juni, die staat bol. Echt bol van de activiteiten in de streek.

Dinnerparty, dat is weer eens wat anders. Dat is weer eens wat anders. Er gaat een telefoon, hoor je dat? Ik zal eens even gaan luisteren en horen wie daar aan de andere kant van de lijn zit. Momentje. Nou, misschien een grapjas. Misschien zijn we wel gehackt en zo. Ik weet het niet, maar ja, hij gaat weer. Ik zal nog weer eens even kijken wat er aan de hand is.

0: Ja, de aanhouder wint. En ik heb een fout gemaakt. In die zin, ik ben vergeten het mooie jingletje van... Hier is het weer met Gerard van der Stel te presenteren. Nou, bij deze. Goedemorgen, Gerard.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nou, het is op dit moment aardig weer. Maar ik zie in de verte ook prachtige bloemkoolwolken. Dus dat belooft niet veel goeds, of wel?
1: Nee, dat is juist het punt. Hè. Op het moment dat het zonnetje erbij komt, dan gaat de lucht gaat stijgen. En stijgende lucht betekent in dit geval afkoeling. En afkoeling betekent buien. Met name op dit moment boven Nederland is de regio Nijmegen en de Zuid-Veluwe flink aan de beurt. Met hagelstenen, onweer, alles zit erbij. Flink wat neerslag ook. En als we naar de richting kijken waarop weer vandaan komt uit het zuidwesten, nou, dan zitten we wel echt wel een beetje in een avondpauze hoor. Want het is niet zo dat er nou heel veel ontwikkeling direct al tot grote buien gaat leiden. Maar er zijn een paar buitjes die vanuit het westen naar ons toe komen. Die zijn eigenlijk, als je nu op de radar kijkt, zie je geen neerslag. Maar dat zegt helemaal niks. Hè? Want op het moment dat ze het stadion bereiken, dan gaan ze in één keer los. Dus dan kan de komende uren kan dat al gebeuren. Maar in de loop van de middag, dan gaat omdat heel de dag de zon toch zo'n duur dan als opklaring aanwezig is. En dus de lucht verder stijgt. En in de bovenste luchtlaag de boel al verder aan het afkoelen is, gaan de buien talrijker en ook zwaarder worden. En dat gaat door tot in de avond. En dat is eigenlijk hetgene wat nu boven Groot-Brittannië ligt. Dat gaat de oversteek maken naar Nederland. En daar hebben wij daar last van. Het komt allemaal door een depressie boven het zeegebied ten noorden van Groot-Brittannië. Die zorgt ervoor met een zuidwestelijke wind dat er polaire lucht van oorsprong naar ons toe wordt getransporteerd. En dat is ook de afkoeling, althans in de bovenlaag komt het door een depressie. Maar goed, dat is een technisch verhaal.
0: Ja.
1: En daar hebben we voorlopig wel even last van, want daar zitten we tot zeker vrijdag mee met de invloed daarvan. Waarbij met name toch wel vrijdag de slechtste dag gaat worden met ik denk helemaal geen zon. Of misschien aan het einde van de middag, begin van de avond, maar overdag, de hele dag, zo'n beetje van het gestaag vallende regen. Geen plensbuien, maar gestaag van de regen. Dat is ideaal voor de tuin. Hè. Wordt het langzaam, maar zeker wordt het vochtig gemaakt. Maar ja, vocht valt er al. Want vandaag, zowel als morgen, komt er ook aardig wat millimeters naar beneden. En met name geldt dat voor vandaag in de loop van de middag en avond met die buien. Morgen ook alweer buien. Ook dan weer mogelijk vergezeld van onweer. Hagel is het mogelijk, evenals vanmiddag. En de temperatuur, 16 graden, daar houdt het op vanmiddag. En dat geldt ook voor morgen. En eigenlijk ook voor donderdag. En dan zien we eigenlijk dat de passage is van een frontlijn waarbij die echte koude lucht al aan het verdreven gaat worden. Vrijdag wordt het ondanks de bewolking alweer een graadje warmer, een graad op 17. Ja, dan komen we zaterdag op en dan schijnt het zonnetje gewoon. Want dan is de boel aan het veranderen. Er komt een rug van hoge luchtdruk naderbij. Daar merken we in het weekend in zoverre van dat er veel meer ruimte is voor de zon en het blijft droog. Nou, daar zijn met name de buitenactiviteiten erg blij mee. Ja. Er staat wel een windje, maar goed, dat mag de pret niet drukken. En de temperatuur ligt dan zo, rond de 18, misschien 19 graden als we wat meer zonnige periode hebben. Het is een opmaak voor een behoorlijke mooie periode. Althans, zeker tot volgende week donderdag. Want we blijven dan onder een zich versterkend hoge drukgebied. Die gaat boven Centraal-Europa voornamelijk zich huisvesten. Maar het is net voldoende om in ieder geval de slechtste weergebieden van ons weg te houden. En daar profiteren we dan van met een zuidwestelijke wind. Worden ook hogere temperaturen mogelijk. Dan merken we maandag direct al 24, 25 graden. Dinsdag zo'n beetje 25 tot 27 graden. En dan doen we het zo'n beetje rond de 25 graden. Houden we tot en met donderdag. Daarna krijgen we een kentering. In zoverre niet dat het slechter gaat worden. Maar dan komt de wind uit de meer noordelijke richting. Dat komt omdat er een nieuw hoge drukgebied komt. Wat meer over Groot-Brittannië gaat heersen. Dat blijft daar even. Dus dan gaat die wind naar het noorden. Ja, dat is niet de meest warme hoek. Daar zouden we misschien de schapenscheerderskou van kunnen herkennen. En die vaak in juni achter de présence geeft. Maar daarna lijkt dan toch, en dan praat je over de laatste week van juni, de temperatuur opnieuw door te gaan stijgen naar zomerse waarde onder dat krachtige hoge drukgebied. Dus eigenlijk kan je zeggen dat vanaf aanstaande maandag de zomer goed gaat beginnen. En van het weekend dan wordt het gewoon rustiger weer en blijft het droog en komt het zonnetje er steeds vaker bij. Maar ja, tot die tijd moeten we rekening houden met van tijd tot tijd buien. En tussen de buien, net zoals nu, gewoon een opklaring hadden.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Dus dit weekend is een soortement overgangsweekend, als ik het goed begrijp.
1: Ja, dit weekend is een soort overgangsweekend. En dat zie je wel meer in die zomerse periode. Als er hoge druk even er niet is en dan toch zich weer gaat ontwikkelen, dan zie je dat zo veranderen. En dan blijft het ook vaak wel voor langere tijd op die trend doorgaan.
0: Ja, ja. Goed, nou begint ook zoiets als het WK.
1: Ja.
0: Al of niet met een goed Nederlands elftal, tussen haakjes. Dat moeten we nog maar even afwachten. Maar hoe zijn de vooruitzichten al daar? Want, want je hebt daar in Amerika, daar heb je ook heel rare situaties af en toe. En is dat ook in deze tijd van het jaar het geval misschien?
1: Ja, er is, wat weer opvalt is dat de Central States, en dan met name Kansas en Nebraska, die hebben behoorlijk wat last van zware onweer. Ja, daar kan ook altijd zo'n tornado kan daar gaan ontstaan. Dat zou toch stunt zijn als Nederland zelf al speelt en dan komt een tornado. Maar die zitten meer volgens mij zuidelijker in de buurt van Dallas en weet ik het allemaal. Maar het is daar wat met name opvalt, hoge temperaturen. Met name in de middag 35, 37 graden. En de luchtvochtigheid, die gaat eigenlijk de komende periode daar alleen maar toenemen. Dus dat wordt bikkelen. En daarbij komt dat de onweerskansen steeds groter gaan worden, ook overdag. Dat is met name vanaf aanstaande maandag het geval. En in Amerika is het, dat is eigenlijk hier ook zo hoor, maar op het moment dat er maar in sprake is van enig onweer, dan zijn ze daar nogal geneigd om evenementen af te gelasten. Mm-hmm. Dat zou zomaar ook weer een probleem kunnen worden. Het kan ook zo zijn natuurlijk dat ik geloof als Nederland groepswinnaar gaat worden, maar als ik dat gisteren heb gezien op tv, dan is die kans niet zo groot.
0: Nee.
1: Dan zouden ze ook nog naar Monterrey moeten in Mexico. En daar is het niet zozeer dat het heel warm is, want het is daar net boven de 30 graden. Bij een luchtvochtigheid van om en bij de 70% tot 80%. Dat is niet prettig om te voetballen. Dus de heren die moeten flink drinken en dan met name water. Want anders gaat het ook niet goed.
0: Nee, precies. Ja. Allemaal goed. Nou, we zullen het afwachten. De beelden die zullen het bevestigen dan wel ontkennen. Heel goed, Gerard. Dankjewel. Even Middellandse Zee, misschien in het kort.
1: Ja, Middellandse Zee is fantastisch. Dat blaakt eigenlijk in de zon. En zo nu dan komt er wel een warmteonweertje. Maar zeker, dat kan dan in Spanje met name. Maar grote delen van Spanje, zeker Italië en heel de Adriatische kust, maar ook bij Turkije. Het is prachtig, maar het is, je moet wel van warmte houden, Adrie, want de gemiddelde temperatuur ligt daar eerder iets boven de 30 als onder de 30 graden.
0: Goed zo. Eén conclusie, gewoon lekker thuis blijven. Veel beter. Ja, veel beter. Goed, Gerard, morgen weer een gaatje in je agenda?
1: Dan moet ik even kijken. Niet zeker, maar je hoort me anders vanzelf.
0: Ja, komt. Je meldt je maar en dan is het goed. Tussen 9 en 12 uur is ruim de tijd daarvoor. Goed, dankjewel voor nu en een fijne voortzetting.
1: Hetzelfde.
0: Oké, dankjewel.
2: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee, stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee, stem af op 12D. DAB Plus.

0: Alvast een voorproefje van wat er volgende week staat te gebeuren. Namelijk een beetje zomerse toestanden. En dat is alleen maar mooi. Dat is alleen maar mooi. Goed, wat er ook nog staat te gebeuren is het volgende. Hè? Nou. Eens even kijken, hè, wat wij kunnen maken.
1: De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni... staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek... verdeeld over twee podia... verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.
0: Ja, zeker weten. En dat staat er weer gebeuren. En één speciaal verhaal is daar toch wel gaande. Dat is een heel mooi verhaal. Dus namelijk zo in de zaterdagprogrammering... staat er een optreden gepland van Smokey Attic. Nou, danken wij bij ZLM. Hey, hoe kan dat? Die band bestaat toch niet meer? Nou, dat zal ik je vertellen. Die bestaat voor één keer nog wel. Het is namelijk zo dat een van de bandleden, Barend... die ook hier op RTV Krimpen en Waadse regelmatig... vanwege de organisatie van Surfrock uiteindelijk aanwezig was en zo. Maar die is helaas niet meer onder ons. En daar wordt even bij stilgestaan. Maar de band die heeft gemeend om dus in het kader van Surfrock... toch nog weer eventjes bij elkaar te komen. En ik sprak van de week, van dit weekend... sprak ik de zangeres van Smokey Attic, van vroeger, weet je. En die zei van, wij gaan dat weer doen. Wij zijn alweer aan het oefenen. Want speciaal voor Surfrock gaan we nog ene keer... het repertoire van Smokey Attic ten gehoor brengen. Nou, dat is toch wel een heel speciale gebeurtenis. En ze staan eventjes stil bij het overlijden dus van Barend. Nou, dat is een hele mooie gesten en zo. En dus dat is toch wel prachtig, hè? Dus dat eventjes als speciaal verhaal. Maar ja, voor de rest, er staan 32, misschien wel 33 bands... over 3 dagen verdeeld op het podium. En het is helemaal gratis entree. Dus nou... Dat is toch iets om trots op te zijn, of niet dan? Dat is echt wel, ja, denk het wel.

lekker. De zusjes Wilson, waren dat, met de Bad Moon. We kennen het natuurlijk allemaal van de Creedence Clearwater Revival. Maar ze waren in een gekke bui, in een dolle bui. En zeggen bij zichzelf, wij gaan dat nummer ook opnemen. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. En ja, prachtig, mooi. We kijken op de klok. Het is alweer bijna tijd om afscheid te nemen. Dat gaan wij ook doen. Maar niet getreurd, morgen dan gaan we weer vrolijk verder met het verhaal van Goedemorgen vanuit Knippenwaard. Vanaf 9 tot 12 uur, dan mag ik het ook weer presenteren. En dan is donderdag Gerrit of Nico of allebei. Ik weet niet precies hoe goed het zal gaan lopen. Dat is allemaal onder voorbehoud. Of een invalbeurt van een andere. Ik zou het echt niet weten. Ik laat me verrassen. Donderdag dus. En vrijdag, ja, dan heb je weer met de ondergetekende te maken. Mm. Dus we hoeven ons niet te vervelen deze week wat betreft de muziek. En natuurlijk de informatie hier bij RTV Krimperenwaard. En ik zou zeggen, maak er wat een hele fijne dag van. Veel plezier nog met de uitzendingen van RTV Krimperenwaard. En ook nog veel plezier met alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag en zo.

0: programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteenonderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Stolwijkse Zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons spoordebat in Stolwijk de jaarlijkse Zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter, uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De tienerleesweek. De bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni... activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Diens Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang. In het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.
0: Welkom luisteraars en een heel goede middag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën uit den Bergen tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpen er Waard. Een schöne taak nog und viel spaas. Nees van Duren met De Muzikantenstaddel.

Servus, een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer, hè. Weekje weg geweest, maar ja, we zijn er weer. En we hebben weer hele mooie muziek bij ons. Ja, en heeft u speciale wensen? Kun je altijd even naar de studio bellen. 082-89-082. Of stuur even een berichtje via WhatsApp of Facebook, Messenger. Ja, gewoon naar Nees van Duren en dan komt het zeker goed. En het album van deze week, ja, die Krijnies. Het nieuwe album van deze mannen. En daar gaan we elke uur mee beginnen. Nou, hier komen ze al, hoor.

Ja, dat waren ze, die Krijnies. En het volgende uur, dan komen ze weer voorbij. Kijk, die inbaggen, Austin Pinschau. Een mooie tip voor onze hitparade.

Mannen van die Imbagge. We gaan voor de volgende plaat een beetje terug in de tijd. Zo'n 20 jaar geleden. Toen waren ze heel populair. En we horen ze niet meer. En dan heb ik het natuurlijk over die Jountalen.

een gouden ouwe van die Joan Talen. Kijk, we lieben die volksmuziek. De allernieuwste van die jongens spreieren.

Ja, die lieben die volksmuziek. Ja, die jonge Spanjaarden brachten dat een gehoor. Ja, de verzoekjes komen ook alweer. Hé, hey, Dini, je wou een mooi nummer horen van Indernacht. Nou, hier komt-ie. Het wordt gebracht door Chris.

Ja, in der Nacht was aangevraagd door Dini. De volgende plaat, La Bella Luna, van Christian König.

Christian König, la bella luda. We gaan eens op de Hollandse Tour, we gaan naar de Veluwe toe. En dat doen we samen met, ja, niemand minder als natuurlijk Gert Hollander.

Olé, ja, dat was die, hè? Olé, Olaf de Flippen. Het volgende plaatje, ja, van de Sunstreams. Ja, dat is weer een heel mooi verzoekje natuurlijk, hè. Hier komt-ie. Aan de grens van de Duitse heuvelen.

Ja, en dat was de mooie plaat van Aan de Grens van de Duitse Heuvelen. De volgende, die komt van Ramon, de zingende toerstreden.

0: baby, du bist mein.
1: Ja, dat zal wel. Ramon, de zingende toesteer, samen met Yvonne Schönebrunn. Die Stoaco... Nee. Die Stoaberg-echo.

de Stouwerberg Echo. De volgende, ja, die we gaan draaien, die komt van Tom Mandel.

Ja, schitterende muziek hier bij RTV Krimp in de Waard. Hier hoor je muziek die je op een andere zender niet hoort. Nee, dat was zojuist Tom Mandel. Kijk wie we daar hebben. Jongen. Ja, die originale Egeland-muzikanten. En dit keer gaan ze voor u spelen, ja, de Sneeuwwalser.

Ja, schitterend, hè? De sneeuwwalsen. Dit keer gebracht door die originale Egeland-muzikanten. Nou, we toch een beetje in de oude muziek zitten, kwam ik zojuist ook nog een mooie oude plaat tegen van de Vlaamse zangeres Jo Leemans. Ja, weet je nog wel, die avond in de regen.

Ja, dat waren ze, de mannen van Bergfeuille. Het is bijna 2:00. Het eerste uur zit er bijna weer op. We gaan even boodschappen doen, het nieuws en het weer luisteren. En dan ben ik na 2:00 weer gewoon bij je terug voor het tweede gedeelte van... Ja, de muzikantenstad al, hier bij RTW Krimp in de Waard. Ik zou zeggen, schenk een lekker kopje thee in, of koffie. Ja, lekker toch? Ja. Yeah.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. En we begonnen weer met dat mooie lied. Een mooi lied uit het nieuwe album van die Krijnies, natuurlijk. Hè? Ja. We gaan verder met nog meer hele mooie muziek. Want ja, het volgende uur, dan komt onze hitparade natuurlijk. Maar nu eerst Hubie, Oeknal, die beroemde draaiwoorden.

Ja, die beroemde draaiwoorden. Hubie Oerknal was dat. De volgende, hey, een lieftallige dame uit Vlaanderen ook vandaan. Ja, ze zingt nog steeds. Ja, en dan heb ik het natuurlijk over Tina Rosita.

Ja, die trio Alpenfieber. Ik heb hier nog weer een heel mooi verzoekje. Ja, van duo Barbados.

Ja, mijn lieve Fuime. Dit keer gebracht door het duo Barbados. De volgende, de nieuwe van Marvin Markel. Hallo, Sommer.

Ja, de allernieuwste van Marvin Marco. Ja, de volgende plaat. Ja, voor familie van der Mark in Veenendaal. Sasso Affenix.

Sasso, Affenix en zijn Obekker rijden voor familie van de Mark in Veenendaal. Starka en ja, die hebben ook een Nooiers lied, Bij Dier Zijn.

die heimatavond. Die mannen der bergen waren dat. We gaan nog een keer naar Vlaanderen toe. Mieke, ja, ze zingt nog steeds. En dit keer met een mooi lied samen met Luc van Meeuwen.

Mieke en Luc van Meeuwen. Kijk, zomerzon en zomerregen, ja, die zelf

Ja, dat waren ze weer, onze vrienden van de Zielertaler Heuvenstrasse, Dietzel Bergboom. De volgende, ja, is ook nog weer aangevraagd. De Fiedele Moltouwen, Du und Ich.

En dat waren ze, de mannen van de Fiedele Moltouwen. Kijk wie we nu hebben, mooie partyhits van Pipo Azzurro.

Ja, dat was die, hè? Pipo Azzurro met zijn powerhits. De volgende, die komt van die Piet Stalen nachtegalen.

die heette Flotte. En dat werd gebracht door Bianca. Het originale Naaptal duo.

Ja, een beeld van die, het originale Natal-duo. Ik heb hier die originale Mittelingenbaum.

0: is het nieuws. Het is 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandam. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandam vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandam, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Hele goedemiddag, ja. Het derde gedeelte van de Muzikanten staat al. Dat is natuurlijk onze hitparade. Ja, hitparade nummer 24 alweer. Ja, het gaat snel allemaal. Maar we hebben weer hele mooie in de hitparade staan. Een schitterende nummer 1 notering. Er zijn nieuwkomers, zitten blijven zakkers en stijgers en gaat zomaar door. Maar u zit te wachten op mooie muziek en laat me gauw beginnen natuurlijk. Op 15 is nieuw binnengekomen. Ja, onze Nederlandse artiest die in Duitsland onwijs populair is. En ja, dan heb ik het natuurlijk over Gabriella Massa met haar nieuwe nummer.

Ja, geweldig, hè? Gabrielle Massa, de dame uit ons Limburgse land vandaan. Ze is van Italiaanse ouders, ja. Geweldige muziek maakt ze. En ze is nieuw op 15 binnengekomen. Op 14 onze tweede nieuwe van deze week. En die komt van de charmante dame Arlene Hel.

Ja, Alena Hel. Nieuw binnengekomen op nummer 14. En op 13, daar reizen we af naar de Zwijts toe. Ja, de charmante dame.

Monique, de dame uit de Zwijts vandaan. Dolce Vita, presentere. En ze is nieuw op nummer 13. En op 12, ja, daar vinden we weer voor de tweede week bij ons in de hitparade. De mensen van Volksbeat.

Ja, Volksbeat. En ze staan op plaats nummer 12. Op 11 is blijven steken deze week René Snijder.

Ja, 3 weken lang zat René Snijder alweer bij ons in de hitparade. De volgende uit de hitparade, ja, die staat er pas 2 weken lang in. En dat zijn de mannen van Bergkristal.

Berg, Kristal, wonderschöne liederen. De nummer 10 notering bij ons uit de hitparade. En ze staan er 2 weken lang in. Kijk wie er al 3 weken lang in staan. Dat is onze grote vriend Sonny, de man ook uit Duitsland vandaan. De dromen in wind.

Ja, daar gaat hij weer. Gordy was dat een walsen dansen bij nacht. En Gordy die staat op plaats nummer 7 van 9 gekomen. En hij staat alweer 3 weken lang in de hitparade. Trouwens, de nummer 6 notering. Deze man die staat ook alweer 3 weken lang bij ons in de hitparade. Alex Reijgingen.

Ja, we liepen de troon alles. En wij gingen 3 weken lang al in de hitparade. En deze week gestegen naar nummer 6. 5 weken lang staat hij alweer bij ons in de hitparade. Mario K.

Ja, Mario K., de man uit het Zillertal ook vandaan. Met zijn Waldvee. 5 weken lang alweer in de hitparade. En hij staat op plaats nummer 5. En op 4, ja, daar staat ze. De kapster uit Oostenrijk. Danielle Ulrich.

Danielle Ulrich, de kapster uit Oostenrijk vandaan. De nummer 4 notering. Ja, de top 3 van deze week. 5 weken lang staan ze alweer bij ons in de hitparade. De mensen van Sonwend.

Ja, dat is A in alfabet. De mannen van Zonwind. De nummer 3 notering. En op 2, ja, van 6 gekomen. En dat voor de vierde week pas. Hannes, de Lavertallen.

Hannes de Lavantalle. Ja, de nummer 2 notering. En op 1, ja, deze week, voor de 5e week ook in de hitparade, het mooie lied Josephine, gebracht door René Ulrich.

Ja, ik neem hier afscheid voor vandaag. Ik heb het weer met heel veel plezier voor u gedaan. 3 uur lang de mooiste melodieën uit die Alpenlanden. En zo af en toe ook uit de Benelux natuurlijk, hè. Ja. Ik zou zeggen, een hele fijne week. Wees een beetje lief voor elkaar. En hoor elkaar de volgende keer wel weer. Ja toch? Tjus! Trouwens, ook niet vergeten, hè. Op tv, Edelweiss muziek. 'Smiddags om 2 uur. En 's avonds om 11 uur. Een half uur. De mooiste melodieën. Ja, de mooiste clips ook. Ja, een half uur lang kijken.

0: U luistert naar RTV.
1: Het is 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yesim Candan hebben geslagen met een kettingslot. Candan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lamp op?
1: Regio Info.
2: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

info. Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Kapelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algarabrug.

0: regio-info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: Dit is het nieuws.
1: Het is 5:00.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in Centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimp aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hé, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: regio-info.
1: De avondvierdaagse is gewoon over. Dag luisteraars, in de week van 15 tot en met 19 juni komen kinderen en volwassenen samen om mee te doen met de jaarlijkse avondvierdaagse. Het is de avondvierdaagse in Schoonhoven die niet alleen draait om wandelen, maar ook om plezier maken, elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier in beweging zijn. Gekozen kan worden in die week over 2,5, 5, 10 of 15 kilometer. En de kosten voor deelname €7,50 per persoon in de voorinschrijving, €8,50 op de eerste dag. En op de vrijdagavond, de laatste avond, is er weer de traditionele défilé. De Schoonhovense avondvierdaagse van 15 tot en met 19 juni.

Info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 14 juni aanstaande verzorgd door de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: Regio-info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassa van het zwembad.

0: eerste editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehoor brengen. Surfrock, editie 2026.
1: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
4: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
3: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
5: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
3: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
11: Train 45, leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

Hallo allemaal. Iedereen natuurlijk weer van harte welkom bij Country Music Roundup, aflevering 1304. Op dinsdag 9 juni vanuit uw RTV Kibberdewaardstudio te Belgamba. In het programma Muzikale Herinneringen als voorproefje op de film première 75 jaar Molukkers in Nederland. Met daarbij traditionele cultuur in de vorm van muziek en dans en met culinaire elementen. Die aanstaande zaterdagmiddag 13 juni vanaf 12:30, dus vanaf 12:30, van start gaat in het ontmoetingscentrum De Tuiter in Krimpen aan IJssel. Maar zoals altijd beginnen we dit programma in de bloekersfeer met Wayne en Christine Benson met een titelsong van hun album Double Dose, dat op 29 mei jongstleden is uitgebracht via Mountain Home Music. Vervolgens ook nog de 1 van Leen en de 2 van Jan, met de keuze van Leonard J. van Hoeven voor de Texaanse countrymuzikant Charlie Walker met de song Keeper of My Heart. En vervolgens nog 2 songs die staan op zijn album Texas Gold. Halverwege het programma nog een overzicht van de countrymuziek evenementen in de regio. Daarna gaan we nog even door met muzikale herinneringen. Met de stoop, met de doop, dat moet ik zeggen, uit Den Haag. Met de song Waktu Hoyan Sore. Oftewel, toen het laat in de middag regende. En dat is gelukkig nu niet het geval in Belgambacht. En vervolgens ook nog Wouter Muller met de song Schakels van Smaragd. Daarna weer naar de overkant van de Grote Plas voor High Steel Carbon. High Carbon Steel moet ik zeggen. Met de song van hun album Fields of Harvest. En Ashley McBride met de titelsong van haar nieuwe album Wild. Maar dan nu toch snel van start met het duo Benson met de song Lay 'em Down.

Ja, er zijn dingen veranderd. Things have changed. En dat heeft met de tijd te maken. Hier gezongen en gespeeld door Duo Benson. Natuurlijk niet alleen, maar daar kom ik direct op. Met een song die staat op hun album Double Dose. Dat op 29 mei jongstleden is uitgebracht via Mountain Home Music. We begonnen het programma Country Music Roundup met de songs Lay 'em Down en Lover of the Road. Die hebben ineens staan op het album Double Dose. Een album met 10 songs. Waarbij het echtpaar Wayne Benson en Christine Scott Benson wordt bijgestaan door een bond gezelschap van vrienden en collega's. Even terug naar Wayne Benson. Al jarenlang mandoline spelen voor Russell Moore en Third Time Out. En ook veelgevraagd sessiemuzikant en leraar. Hij vertelde over het ontstaan van dit album. Ja, COVID in die periode heeft heel veel veranderd voor muzikanten. En niet alles was slecht. Ik denk niet dat we dit album ooit hadden opgenomen als we gewoon waren doorgegaan zoals normaal. Maar COVID heeft wel een aantal kansen gecreëerd. Voor ons leek het een goed idee om samen op te nemen tijdens deze periode van weinig doen natuurlijk. En dan zijn vrouw, Christine. Ja, dat is een ervaren banjo-speler van de Grascals en winnares van 5 IBMA Awards, Banjo Player of the Year. En ook de prestigieuze Steve Martin Prize. En zij voegde er aan toe, ja, we zijn 22 jaar getrouwd. En dit is in die periode ons eerste gezamenlijk muzikaal project. En het was dus een hele leuke nieuwe ervaring. Terugkijkend op Christine's beginjaren van de muziek, nodigen ze voor een nieuwe album voormalige bandleden op, zoals Cody Kilby van de Traveling Mercuries op gitaar, dan Mickey Harris van Rhonda Vincent and the Raids voor zowel leadzang als achtergrondzang, en oude vrienden Jamie Johnson en Jim Van Cleef. Jamie Johnson met zang, Jim Van Cleef op viool, John Weisberger op de bas, evenals recentere leden van hun kring, zoals zangers Grayson Lane en Heath Williams, en bassist Paul Watson van de Carly Underwood Band en topdrummer Tony Kruisman. En dan met een kijk op de klok. Ja, we hebben 18 minuten over 7. Hè. We gaan nu snel naar de een van Lane en daarvoor gaan we terug in de tijd naar de eind jaren 70 voor Charlie Walker hier met de song Keeper of My Heart.

Please, Mr. Please. Door zanger, schrijver en gitarist Charlie Walker. Hier met een song die staat op het album Texas Gold. Een album met 12 songs. Dat in 1979 als LP is uitgebracht. Of op LP moet ik zeggen. Is uitgebracht via het legendarische label Sun Records. En van dit album hoorde ook nog de songs Keeper of My Heart. En Don't Sing a Song About Texas. Keeper of My Heart is de keuze trouwens van alleen J. van der Hoeven. Niet alleen de vroegere samensteller en presentator van het country muziekprogramma Nashville Express, dat werd uitgezonden via Gouden Stad Radio, maar tevens mijn country muziekvriend, die iedere week met een voorstel komt om een gouden ouwe op te nemen in het programma. En dan stuurt hij mij natuurlijk ook een song toe. Terug naar Charlie Walker, de Amerikaanse country muziekkant, geboren in Cokeville, Texas, 1927. En zijn meest bekende song van, was toch wel de Harlan Howard song, Pick Me Up On Your Way Down, zijn vertolking daarvan. En die in 1958 werd uitgebracht via Columbia Records. En dat was trouwens zogenaamde close call, want Howard Harlan had de keuze tussen de vertolking van zijn song door Ray Price, Ernest Tubb of Charlie Walker. En hij koos voor Charlie Walker, want volgens hem had hij een hit nodig. En die song bereikte dan ook de tweede plaats in de country muziekoverzicht van 1958. Een paar jaar geleden dus. Charlie Walker was trouwens gedurende de jaren 50 tot en met de 61 ook nog DJ voor radiostation KMAC in San Antonio. En daarna nog voor radiostation Country Legends, KNUC. En dat was een radiostation eveneens in San Antonio. Hij was lid van de Grand Ole Opry vanaf 1967... en werd in 1981 opgenomen in de Country Radio DJ Hall of Fame. Ook dat kan nog, dus daar zit ons nog te wachten, Leen de J. van de Hoeven. Charlie Walker overleed in 2008 in Hendersonville, Tennessee. En dat is dus ook waar. Er zijn meer artiesten daar zo overleden. Dan nu naar de muzikale herinneringen aan 75 jaar Molukkers in Nederland. Met als eerste de Indo-rockgroep de East and West Rockers uit Den Haag. Hier met de song Can't Believe or Can't Believe You Have Leave Me. You Wanna Leave Me. Oh, dat is ook wat.

Silvery Moon, oftewel de Ambon Song, door de Ihuwaku Hawaiian Band. Hier met een song die staat op het verzamelalbum Adinda, Indonesian Love Songs, volume nummer 8. In 2017 uitgebracht door Sam Music. Al 50 jaar een onafhankelijke platenmaatschappij en uitgeverij van muziek, gevestigd in Noordwijk. Een zeer uitgebreide catalogus, met onder andere heel veel muziek, zoals dit, muziek van dit album Adinda. En Adinda staat voor het liefste. Ja, het liefste wat je wil horen natuurlijk. Vrije muziek en verzamel.

albumen met 14 songs van verschillende artiesten. Ook uit natuurlijk het grijze verleden, waaronder bekende namen als George de Fretters, Rudy Barata, Ben Poutirai en de Kilima Hawaiians. En ook nog Edu Schalk en de Kilima Hawaiians. Ja, die hadden dus herkomst hier bij de Kabouw natuurlijk, hè. En dan Sam Sam Music heeft inmiddels 10 volumes Adinda. Dus van volume nummer 1 tot en met volume nummer 10 beschikbaar. Gewoon even kijken op de website. Daarvoor hoorde je ook nog de Indo-rockgroep East and West Rockers. Een viermans formatie uit Den Haag. Met de song Can't Believe You Wanna Leave Me. Die ineens staan op het verzamelalbum Adinda volume nummer 8. Maar eveneens op hun eigen album East and West Rockers volume nummer 3. Live at Sunhouse. Zeer de moeite waard. Een album met 25 songs. Met tal van bekende covers zoals ook bijvoorbeeld Send Me Some Lovin', Route 66 en Tallahassee Lassie. In dit programma ook nog Danny Everett met de song Lonesome Tears in My Eyes. Dat is toch drama. En die staat op zijn album Indo Dreams volume nummer 1. Een album met 20 songs, met een album met fraaie muziek natuurlijk uit de jaren 60 en Indo Rock. Eveneens uitgebracht via Sam Sam Music. Ja, dus behoorlijk geplunderd daar zo bij Sam Sam Music. In dit programma. Deze uitgeverij is er ook nog een, van deze uitgeverij is er ook nog een volume 2 uitgebracht door Danny Everett. En Danny Everett begon in de eind jaren 90, of eind jaren 80 moet ik zeggen, als zanger bij de Tilburgse rock and roll groep The Spectacles. En met deze groep heeft hij 5 jaar opgetreden in Nederland en België met onder andere Johnny Lyon, Trey Dobbs, Andres en Andy Tielman. En Jack Jersey en die Tielman kennen we natuurlijk heel goed. Inmiddels wordt de 65-jarige zanger uit Bokstel, die ook veel optreden tijdens Pasar Malams, ook gezien als legende in de Indo-rock scene. En dan met een kijkje op de klok op naar de agenda. Nou ja, wat is er allemaal te doen? Nou, zoals reeds bij de aanvang van dit programma aangekondigd, aanstaande zaterdagmiddag van 12:30 de start van het 75 jaar Molukkers in Nederland. Met om 1:00 de start van de filmpremière met deze titel. En dan om, mocht je dat missen, om 4:00 komt het nog eens een keer. Het gaat over 5 Molukse mannen uit de tweede generatie in Krimp aan de IJssel. En ook in Krimp aan de IJssel wordt uitgebreid bij dit jubileum stilgestaan. En Krimp aan de IJssel die kent natuurlijk een rijke Molukse gemeenschap. En heeft ook een zogenaamde bekende Amonezenwijk. Inmiddels moet je dus geen Amonezenwijk meer zeggen, maar gewoon Molukkenwijk. Als je dat in de positief bedoelt. En die wijk is in 1961 opgericht. Dus destijds, het was jaren 60 dus, opgebouwd in de prairie van Krimp aan de IJssel. Ten oosten van de burgemeester Albertslaan, daar stond toen helemaal nog niks. En ten zuiden van de Middenwetering en ten noorden van de Nieuwe Tienweg. Ah, een lege vlakte. Met namen zoals Meerkoet, Vassant, Kwartel en Roerdomstraat. Inmiddels ligt het een mooie wijk geworden. En dan, je kunt er verwachten dus die start om 12:30. En dat gaat dan door tot 8:00 s'avonds, dus op zaterdag. En met van allerlei dingen te doen, activiteiten, kinderactiviteiten. Van akkooi, knutselen, sminken, er is werk te zien. Van Molukse kunstenaars, ga er maar aan staan. En natuurlijk allerlei optredens ook nog met dans en muziek. En traditioneel Moluks eten, tot 8:00 dus. Gewoon even meer kijken, dan kunnen jullie kijken op 75 jaar Molukkers in Nederland, Krimp aan de IJssel. In de Tuiten dus, in Krimp aan de IJssel. Binnenkort ook nog uitgebreid aandacht voor het Bloemenfestival. Rotterdam op Noordplein van 3, 4 en 5 juli. En waarvoor u nu al kaarten kunt reserveren, bloekersfestival.nl. Met meer dan weer tal van uitstekende groepen, zoals de Henhouse Prowlers, Della May, Douwe Bob en de Bloekers Boogieman, de Hackensaw Boys, zeer bekend. En dan uit Italië de Truffle Valley Boys. En die zijn natuurlijk ook een paar keer in geweest, hoor. Hele fraaie groep uit Italië, Bloekersgroep. Ja, en dan met een kijkje op de klok. Het is weer kwart voor 7. We moeten een beetje opzitten. Op 7:45. 7:45 mag ik maar zeggen. Het was een uurtje achter de zomertijd. Gaat het allemaal snel, dan kunt u na 8:00 nog even contact opnemen
met 082-89-0182. En dat is het telefoonnummer van RTV Krippenerwaard. Jouw nummer was het dan? 082-89-0182. Wil je de verzoeknummer doorgeven voor de volgende week? Dat kan. Gewoon even een e-mailbericht sturen aan info@rtvkrippenerwaard.nl met transitie Country Music Roundup. En dan gaan we nu weer verder met de muzikale herinneringen aan 75 jaar Molukkers in Nederland. En vooral in Krimpen natuurlijk, met als eerste de Doop Brothers uit Rijswijk. Hier met de song Waktu Hoeyang Soray.

Schakels van Smaragd. Hier geschreven, gezongen en op gitaar gespeeld door Wouter Müller. Ooit geboren in Bandung, West-Java. En opgegroeid in Enschede. Hier nog met zijn herinneringen aan vroeger. En deze song staat op zijn album Hier en Daar. Dat in 2000 is uitgebracht via Silvox Records. Dus Silvox in het oosten van het land. En hier is natuurlijk de plaats waar je noodgedwongen opnieuw moest beginnen. En daar is de plaats waar je noodgedwongen weg moest. In 1997 keerde hij nog voor de eerste keer weer terug naar zijn geboorteland, het huidige Indonesië, en maakte dus met die ervaringen de voorstellingen. Wat is een Indo? Een Indisch hart, een aantal voorstellingen. Hij bracht tot nu toe 5 cd-albums uit en 1 dvd. Wouter Müller overleed in december 2020 op 75-jarige leeftijd, hartstikke jammer. Gordel van Smaragd, ja, deze uitdrukking is ooit bedacht door de schrijver Eduard Douwes Dekker, beter bekend onder de naam Multatuli. En deze opmerking, of deze uitdrukking, staat in zijn wereldberoemde roman Max Havelaar. En daarvoor hoorde je ook nog de Doe Brothers en Will Steele uit Rijswijk met de song Waktu Hujan Sore. En die staat op zijn album Lagu Lagu Kami 3, oftewel Onze Liedjes, met tal van herinneringen aan de Gordel van Smaragd. In 2017 uitgebracht via Studio Klaassen. En dat zegt natuurlijk al over de herkomst van de drie broers, Bob, Pim en Rick Doop. En trouwens ook over Mr. Will Steele, want alle vier zijn ze geboren en opgegroeid in Indonesië. De groep is zeer bekend van hun optredens tijdens Molukse festivals hier in Nederland natuurlijk. En dan ben ik kijken, klopt, dan gaan we naar het buitenland. We zijn aan de overkant van de Grote Plas. En ik heb gekozen voor, ik heb het volgende een beetje veranderd. We gaan naar een nieuwe song van Ashley McBride. Hier de titelsong van haar album Wild.

Ja, en dan kijk je de klok. Ik moet jammer genoeg afscheid van u nemen. U hoort op dit moment singer-songwriter Ashley McBride met de song, de titelsong van het album Wild. Een album met 11 songs dat op 8 mei jongstleden is uitgebracht op Warner Records Nashville. Ja, jammer genoeg is het einde van Country Music Roundup. Samenstelling, techniek en presentatie van Evenhuis. Zo direct na het nieuws van 8 uur tot 10 uur het programma Blues & More Radio. Met Hugo Boudestein, wat zeg ik, Gerrit Boudestein. Hugo is er even niet. En daarna om 10 uur wordt hij doorgeschakeld naar de digitale muziekpoortschuur van de RTV Krimpenerwaard met niet alleen van haar muziek. Maar natuurlijk ook het nieuws op het volle uur en regio-informatie door Gert van den Berg of Dirk Molenaar. En dan gaat dat door tot morgenochtend 9 uur. En om 9 uur morgenochtend dan is hopelijk Adrie Oudenaars hier ook weer aanwezig met het programma Goedemorgen Krimpenerwaard met heel veel nieuwtjes en fraaie muziek. Dus geen enkele reden om met de handen aan de ruit te zitten. Maar gewoon blijven luisteren naar uw lokale omroep, de TV Krimpenerwaard. En vergeet natuurlijk niet, aanstaande zaterdagmiddag om 12:30 de start van filmpremière 75 jaar Molukkers in Nederland. Tot de volgende week. Hi folks.

0: In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
3: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
3: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues MO Radio.
2: Oh yeah. Oh yeah.

Ja, welkom luisteraars, welkom bij Bluesmore Radio in het eerste uur. We zijn begonnen met Muddy Waters, Manish Boy. We gaan vanavond iets anders doen. Hugo is verhinderd, dus we gaan niet de playlisten doen. Die schuiven door naar volgende week. Ik heb wat Chicago Blues en ik heb wat Classic Delta Blues mix gevonden. En daar gaan we gewoon mee verder. Ik zal niet bij elke plaat zeggen van wie het geweest is. Misschien om de twee of om de drie. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Het gaat tenslotte om de blues. What?

Ja, het eerste blokje was van Willie Dixon, I Can't Quit Your Baby. En de tweede was van Lily Water, My Babe. En de laatste die net hoorde was van Bob Diddle, I'm a Man.

Ja, Sitting on the Top of the World, in dit geval dus van Eddie Shaw. Daarvoor hoorde u Howling Wolf, Smoke Tech Lightning. En daarvoor Elmore James, The Sky is Crying.

Ja, het blijft toch lekker glasduinen in die Chicago blues. En dit was Lindsay Alexander met Call My Wife. En daarvoor nou de Luther Snake Boy Johnson. They Call Me The Snake. En daarvoor Jimmy Dawkins, Cold Action.

Ja, ik had het niet verwacht, maar Blues, Confession the Blues door de Rolling Stones. Daarvoor Stevie Ray Vaughan met Crossfire en daarvoor Robert Gray met Right Next Door.

0: RTV.nl. U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
3: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
2: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, welkom in het tweede uur van Blues & More Radio. We openen met de Muddy Waters, I'm Your Hoochie Coochie Man, net als het eerste uur. En dan was het inderdaad de Manish Boy. We gaan verder met Coco Taylor.

Ja, heerlijk zo te snuffelen in de Delta. Nee, dit is juist Chicago Blues. Moet ik wel goed zeggen natuurlijk. En die hebben natuurlijk ook nog de classic Delta Blues. Daar ga ik er zo weer een paar van draaien. Het blokje van drie was van Coco Taylor, Wang Dan Doodle, Earl Hooker, Two Bucks en Rhodes. En de laatste die we hoorden was van Snooky Pryor, Work With Me Annie. En de volgende is van Fleetwood Mac, Black Magic Woman.

Ja, Kenneth Heath, On the Road Again. En daarvoor draaide ik Motherless Child van Eric Clapton. En de eerste was Ain't Superstitious. En dan in dit geval van Rod Stewart en Jeff Beck Groep. En dan gaan we verder met de volgende.

Dat was Johnny Rawls met Driving Wheel. En daarvoor, daar draaiden we Johnny, Big Moose Walker. En daarvoor, Junior Walls, Cut That Out.

Ja, dat was Little Artie Duncan met het nummer 44 Blues. En daarvoor Asher Reed, She's Fine. En daarvoor Bonnie Lee, That's Alright. En daar zit het bijna weer op, zoals dat heet. Als ik naar de klok kijk, we hebben nog even te gaan. We hebben lekker zitten grasduinen in de Chicago Blues pot. En wat classic Delta Blues hebben we voor u gedraaid. Ik hoop dat u het naar uw zin heeft gehad. En leuk gevonden om het te luisteren. En eens even kijken, we gaan eruit met de Barber's Guitar van Jimmy Thackeray en Dee Rivers.

0: Ou como de cabo, en via RTV Krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 10:00.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
4: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon, 's middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De tienerleesweek. De bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni... activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

0: regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06-18-24-7887. Dat is 06-18-24-7887.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio Info. Een dag vol muziek.
1: Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer, hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog, bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, 's middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Nieuws van Lekkerkerk verteld. Dag luisteraars, Lekkerkerk verteld. Die organiseert op zondag 14 juni alweer voor de vijfde maal een verhalenmiddag. Ditmaal trekken de vertellers het dorp in en dragen ze op 6 verschillende locaties verhalen voor. Allemaal rondom het thema groot, groter, grootst. De middag start om 1:30 bij het Huisje van de Zeeuw. En het ticket voor deelname bedraagt €7,50 per persoon. Voor meer informatie en of kaarten bestellen, kijkt u op de website dorpshuislekkerkerk.nl. Zondag 14 juni, Lekkerkerk vertelt.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3 uur 's middags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. Er klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3 uur 's middags zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlandse elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, wat misschien werd op me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liep een meisje mij volledig in mijn water.

0: info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

info. Een foodtruckfestival in Krimpen aan de Lek. Van 12 tot 14 juni wordt het Tialfs Foodtruckfestival georganiseerd in Krimpen aan de Lek. Plaats van handeling is het ijsbaanterrein in het dorp. De toegang tot het festival is gratis. U bent erbij van harte welkom.

in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Regio-info.
1: Non-stop muziek met Regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Expo. Een digitaal café in Haastrecht. Op donderdag 11 juni is er weer een digitaal café in de bibliotheek aan de Grote Haven nummer 2 in Haastrecht. En wel 's morgens tussen 10 en 11 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.